pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Enige.

0: ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation.

Maries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

0: ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat is nog niet bekend. De straat was afgezet met lint. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. En daar wordt onderzoek naar gedaan. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 19:30 gisteravond in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. Op de Rode Zand in het centrum van Rotterdam is vannacht een motorrijder gewond geraakt. Gebeurde nadat de bestuurder een wheelie deed, waarbij hij alleen op het achterste wiel reed. De motorrijder botste op een auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En Sparta heeft gisteren uit in de Eimond in Velsen-Zuid gewonnen van Telstar. De wedstrijd eindigde in 1-3 voor de Spartanen dankzij doelpunten van Nukvi Torreson, Robin van Kruisen en Marvin Jong. Met de overwinning staat Sparta voorlopig op de 8e plek in de Eredivisie. Vanavond om 8 uur treft Excelsior thuis PSV. En morgenmiddag treft Feyenoord in de Kuip Go Ahead Eagles. Het weer dan nog, verspreid in de regio enkele buien. Vooral in de ochtend kleine kans op onweer. En in de loop van de dag opklaringen en droger. Het wordt zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Ongeluk met een vrachtwagen op de A67. Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: een ongeluk met een vrachtwagen op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Leenderheide. 3 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat is nog niet bekend. De straat was afgezet met lint. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. En daar wordt onderzoek naar gedaan. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 7:30 gisteravond in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. Op de Rode Zand in het centrum van Rotterdam is vannacht een motorrijder gewond geraakt. Gebeurde nadat de bestuurder een wheelie deed, waarbij hij alleen op het achterste wiel reed. De motorrijder botste op een auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En Sparta heeft gisteren uit in de Eimond in Velsen-Zuid gewonnen van Telstar. De wedstrijd eindigde in 1-3 voor de Spartanen dankzij doelpunten van Nukvi Torreson, Robin van Kruisen en Marvin Jong. Met de overwinning staat Sparta voorlopig op de 8e plek in de Eredivisie. Vanavond om 8 uur treft Excelsior thuis PSV. En morgenmiddag treft Feyenoord in de Kuip Go Ahead Eagles. Het weer dan nog, verspreid in de regio enkele buien. Vooral in de ochtend kleine kans op onweer. En in de loop van de dag opklaringen en droger. Het wordt zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er is een vrachtwagen gekanteld op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Dat ding ligt in de buitenberm op knooppunt Leenderheide en wordt nu geborgen. Ook moet de vangrail nog worden gerepareerd, dus het gaat even duren. Tot die tijd is de weg dicht richting Eindhoven. En moet je dus vanuit Venlo omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ik heb mijn Erwin hoor.
2: Ja, goedemorgen Studio De Wit. Het is weer online. Vorige week waren we er niet, maar dat had met technische malheur te maken. Maar het is ondertussen opgelost. En vandaag hebben we nog steeds de zomereditie. En de zomereditie. En mijn telefoon ging, neem me niet kwalijk. En proberen vandaag wat meer aandacht te besteden aan dingen die komende week gaan spelen. We gaan straks contact zoeken met Vera Andreas, de voorvrouw van de Indische gemeenschap, Nederlandse Indische gemeenschap in Dordrecht. Die vanmiddag hebben een herdenking, de 15 augustus herdenking. En dat is de bevrijding van Nederlands-Indië. En sinds, ja, nadien veranderde de wereld toch een beetje. En nu eerst muziek.

0: 15 augustus 1945. Eerder was het al in Europa en in Nederland dat we bevrijd werden. Maar op 15 augustus werd inderdaad Nederlands-Indië bevrijd. En dat wordt in ieder geval jaarlijks herdacht in Den Haag. Nationale herdenking. En dat is vanavond om 18:45. Maar ook hier in Dordrecht. En degene die er alles van weet, dat is Vera Andreas. Goedemorgen, Vera.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, vandaag is het weer zover, hè?
1: Ja.
0: Wat betekent deze dag voor de Indische gemeenschap?
1: Ja, het is natuurlijk de bevrijding. En dat betekent natuurlijk heel veel voor de Indische gemeenschap. En ook hier in Dordrecht. En wij hebben toen de tijd een monument hier geopend.
0: Ja.
1: En dat heet eigenlijk altijd gevangen, nooit bevrijd. Dus we zijn bevrijd in de oorlog, maar de oorlog blijft... Met alle trauma's en verdriet en verlies blijft dat toch in je. Dus daarom willen de mensen ook hier heel graag aandacht aan besteden.
0: Ja, want het is zo dat de Japanners... Die hebben inderdaad op hun wijze ook weer huis gehouden in het voormalige Nederlands-Indië. Maar daar speelde natuurlijk ook de vrijheidsstrijd een rol. En dat betekent dat ook de Nederlands-Indiërs moesten vertrekken. En loopt dat allemaal door elkaar, toch?
1: Ja, toch wel. Zeker, ja.
0: Ja, want je zegt van nooit echt bevrijd, hè? Dus wel bevrijd, weliswaar, door de geallieerden. Maar tegelijkertijd ontstond er een hele nieuwe periode... Waar verschrikkelijke dingen gebeurd zijn aan allebei de kanten. Dat betekent dat de eerste generatie de keuze had... of je blijft, of je gaat vertrekken.
1: Ja.
0: En ja, hoe diep is dat geworteld?
1: Je moest weg. De mensen die daar zijn gebleven, er zijn nog een aantal die zijn achteraf nog gekomen. Dat zijn de spijtertanten. Maar een grote deel die hebben zich op verschillende plaatsen gevestigd hier in Nederland. En ja, je draagt het toch allemaal met je mee. Je laat alles achter. Ook de mensen die je verloren hebt in de oorlog, die daar begraven zijn. Dus het is best wel een hele impact geweest, ja.
0: Ja, ik mag rustig stellen dat het traumatisch is geweest.
1: Zeker, nog steeds, ja. Ja,
0: ja, nog steeds. En vanmiddag wordt er herdacht, hè, om 3:00 op de Esselhof. Waar bestaat de herdenking uit?
1: We hebben jonge sprekers. En eigenlijk is het zo, die jonge sprekers die verwoorden het wat de oudere generatie niet kan verwoorden. Dus die zeggen het op hun manier. Maar het is wel op een juiste manier.
0: Ja.
1: Want ook die oorlog die werkt door naar de volgende generatie.
0: Ja.
1: En ja.
0: Ja, je mag rustig stellen dat het leed wat inderdaad de voorouders, in dit geval overgrootouders, grootouders hebben meegemaakt, dat nog gaat eigenlijk bij de jongere generatie die misschien getroffen door de zwijgzaamheid zelf op onderzoek uitgegaan zijn.
1: Juist, ja. Ze willen weten waar dus dat zwijgen vandaan komt en waarom er niet over gepraat wordt. Maar ze willen ook verder, als wij weer kinderen krijgen, willen ze ook verder. Ze willen natuurlijk ook vertellen hoe, wat en waarom zijn ze hier, ja.
0: Ja, ja. Jonge sprekers, wie komt er namens het college?
1: Er komt lokale burgemeester Margaret Stolk.
0: Ah, en die zal ook het verhaal namens het college inderdaad vertellen.
1: Ja.
0: Het begint om 3:00 en het programma bestaat uit sprekers. En ik neem aan dat er ook nog stilgestaan wordt bij het monument.
1: Na het programma in de aula gaan we naar het monument. En dan gaan we de kranslegging zetten. Dan kunnen de mensen ook eens gelegenheid om een bloem neer te zetten. Ja,
0: ja, goed. In ieder geval een prachtige... Eigenlijk gaat hij vooral van de nationale herdenking, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval, Nederland staat stil bij 15 augustus. En een hoop Nederlanders hebben nog steeds niet het besef dat er twee oorlogen geweest zijn. Die in Nederlands-Indië zich heeft afgespeeld en in het hele gebied daar. En in Europa. En die staan alleen maar stil bij de 4 mei en niet bij de 15 augustus. En in ieder geval, door deze herdenking toch jaarlijks weer te doen, probeer je toch onder de aandacht te houden van, hoor, er waren twee oorlogen.
1: Ja, er wordt gezegd van wat geweest is geweest, dat is al lang geleden. Maar juist met de jonge generatie, je wil vooruit. En de afstand is best wel groot, 80 jaar geleden. Maar om vooruit te gaan moet je ook weer even teruggaan, weet je wel, naar het verleden. Ja. Kijk, en als je dat op een positieve manier doet, dan spreekt dat ook de mensen aan, ja.
0: Ja, je moet in ieder geval datgene een plek geven wat in ieder geval traumatisch is geweest. Ja. En het erkennen en onder ogen zien om in ieder geval verder te kunnen gaan met het heden.
1: Ja.
0: Goed, Vera Andreas, namens de radio zal ik vanmiddag ook aanwezig zijn. Wij komen elkaar daar tegen. En in ieder geval succes met de verdere voorbereiding.
1: En bedankt voor de uitzending.
0: Dankjewel. Ja.

0: Ja. 12 augustus zat iedereen op een of andere manier met een bril op zijn neus om te kijken wat er allemaal gebeurde in het heelal. Want de maan schoof voor de zon. En dat gebeurt eens in de pakweg 20, 30 jaar. En de laatste keer dat ik het zelf ook mee had gemaakt, toen was ik bij de familie Sagra in Barcelona. En stonden we op het plein met mijn gezin. En keken we. En we zagen de duisternis komen. We hadden zo'n keurig brilletje op in die tijd. En wat er toen eigenlijk gebeurde, was heel bijzonder. De maan schoof voor de zon. En alle vogels die daalden neer. En dat maakte op een manier toch wel indruk. Dit heb ik dit keer niet zo waargenomen. Maar goed, dat was toen. Maar heel veel mensen die hebben ervan genoten en luisteren naar dit verslag.
1: Ja, gaaf. Heel gaaf om te zien. Ik had het niet zo verwacht. Maar het was wel heel leuk.
2: De zonsverduistering was ook in onze streek uitstekend te zien. Liefhebbers gingen er woensdagavond massaal voor naar buiten, ook in Dordrecht. Onder meer bij sterrenwacht Mercurius was het druk.
3: Gedurende je leven dan maak je dat niet zo vaak mee, dus nu is het weer zover. En dat is toch wel mooi om dat nog een keertje mee te maken.
4: Ik heb een speciale date night gepland voor ons, dus ik was er wel aan het uitkijken.
5: Ik wist het zo tot een half uur geleden wist ik het nog niet.
6: Familieuitje dus vanavond.
7: Familieuitje, zeker. En daarna gaan we nog naar de sterren. Kijken. Dus helemaal top.
2: Aan de andere kant van de stad hadden mensen vlakbij de Zwijndrechtse brug een ideale plek om het natuurfenomeen te zien.
8: We hebben wel eens vaker hier getraind, maar omdat de zon thuis ging, gingen we even hier trainen. Maar meerdere mensen dachten dat.
9: Dat het donker wordt en dat die vogels stoppen met fluiten en zo. Dus dat is wel gaaf hoor.
10: Ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd naar hoe het eruit ziet. Om het een keer bewust mee te maken.
6: En dan op zo'n gezellige plek?
10: Ja, zeker. Prachtige plek, een mooie locatie.
2: En toen het even na achten echt zover was, leverde dat deze fraaie beelden op. En blije gezichten bij de sterrenwacht.
6: Wat vond je het mooist?
11: De teennagel. Normaal staat die eigenlijk niet recht voor de zon,

0: zon maar steekt een heel klein stukje uit en dat lijkt op een teennagel.
1: Als je dus de hoeveelheid licht in de gaten hield, dan zag je wel dat het wat duister begon te worden in de omgeving. Maar de hoeveelheid licht die overblijft, is nog steeds ontzettend veel.
2: Maar je had geen brilletje, dus hoe heb je dat dan gedaan?
3: Nee, we mochten lenen. Ze waren heel lief. We hebben van meerdere mensen het aangeboden gekregen, dus we hebben alsnog gekeken.
4: De volgende keer dat er zo'n grote zonsverduistering vanuit Nederland te zien is, is pas in 2081. Iedereen die er dan nog bij kan zijn, moet dus nog even geduld hebben.
2: Kunnen we jou hier weer verwachten?
5: Misschien in mijn rolstoel, ja. Hopelijk wel.

0: Ja, hij is bijna met vakantie, maar toch nog even dienst doen. Corrado Franke, onze vaste clubwatcher van FC Dordrecht, die natuurlijk alle ervaringen deelt hier over wat hij meemaakt met FC Dordrecht. En ja, de laatste wedstrijd die werd gisteren gespeeld. Corrado, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen Ben. Ja, dat was een heel warm uitduel in de ploeg die opnam tegen RKC in het eerste uitduel van het seizoen. Ook in een nieuw uitshirt. Gebaseerd op de eerste Vrije Statenvergadering. Daar komt deze keer de inspiratie vandaan. Een flink wit shirt met wat rode accenten.
0: Ja. En het embleem van de stad Dordrecht erop. Het stadswapen. En dan op ergens op de rug staat dan de eerste Vrije Statenvergadering.
1: Ja, er staan wat teksten in. Wat er precies op staat moet ik nog even lezen. Maar in ieder geval was dat shirt 454 jaar na de Eerste Vrije Statenvergadering. Maakte dat shirt zijn entree in het betaalde voetbal namens FC Dordrecht. Dat shirt schonk de ploeg overigens geen 3 punten.
0: Nee,
1: waar lange tijd wel de schijn had. Want de invaller Nicolas Rossi, de Uruguayaan, dacht in de 73ste minuut met zijn 1-2 toch wel de winnende te maken. Ook daarna was FC Dordrecht misschien wel sterker. Had het ook 1-3. Uit de allerlaatste vrije trap kreeg de ploeg van Pan uit toch de 2-2 om de oren. En ja, was eigenlijk de hele simpele conclusie hier na afloop, vragend naar het gevoel. Ik heb het gevoel dat we hier met 2-2 hebben verloren.
0: Ja. Ja, nou en terecht denk ik. Ik bedoel, als je zo lang met 1-2 voor staat en je biedt toch de gelegenheid om gelijk te laten maken. Ja, dan is dat toch, poeft het toch als een nederlaag.
1: Ja, zeker. En ook bijvoorbeeld door het eerste half uur, 20, 25 minuten, zoiets ongeveer. In ieder geval tot aan de eerste drinkpauze. Werd RKC echt op alle fronten afgetroefd door FC Dordrecht. Erkende RKC-trainer Duits ook al na afloop. Sander Duits heet hij. Daarna zette RKC wel weer wat om. En werd het wel weer beter. FC Dordrecht dat rampzalig uit de kleedkamer kwam na rust. Maar op basis van de hele wedstrijd, ja, misschien wel de punten had verdiend. Aan de andere kant, als je dan zelf toch weer niet de 1-3 maakt. En dat is ook wel iets waar FC Dordrecht ook in de voorbereiding, ook in de seizoensopener wel wat last van had. Dan krijg je dan toch een pijnlijk deksel op je neus.
0: Ja, dat zijn wel leermomenten, denk ik. En een beetje uit de uitspraken van de trainer begrijp ik dat hij toch met dit soort dingen geen genoegen neemt.
1: Nee, Paul Muiten die deelt complimenten uit als het nodig is, als het mag en als het kan, maar hij wil ook absoluut niet te snel tevreden zijn. En er was gisteren natuurlijk ook wel een aanleiding voor. Als je heel simpel de goals gaat analyseren. Ja, de eerste Dordtse tegentreffer was een blunder van de keeper. En aan de andere kant stond het daar defensief ook even niet goed. En qua mentaliteit wellicht ook niet. Want even daarvoor raakte de spits van de RKC al de lat. En dat gebeurde dus allemaal in 5 minuten na rust. En de tweede Dordtse tegentreffer, dat was uit een vrije trap waarbij eigenlijk iedereen met de bal of achter de bal aanliep. Tot ongeveer op de doellijn. Op de doellijn werd de bal teruggekopt. En stond een RKC'er volledig vrij in het 16 meter gebied.
0: Ja.
1: Dus het anticiperend vermogen zat daar niet echt in. En ja, dat is toch een detail, een klein stukje scherpte wat je ook in zo'n slotfase nodig hebt.
0: Ja, maar biedt het wel perspectief?
1: Jazeker, want met toch heel veel jonge spelers. Ik noem maar even Eyüp Ouargui, 18 jaar, linksbuiten. Kan ook als aanvallende middenvelder spelen. En heeft inmiddels 2 assists en 1 goal achter zijn naam staan. Ja, het middenveld van gisteren, 2 jongens van 22 en 1 van 19. De spits is 22. Dus met heel veel jonge spelers zit er natuurlijk ook af en toe een logisch te verklaren golf in je resultaten. Maar die constantheid, die moet beter. En zeker het afstraffen van fouten van de tegenstander. Het eerder bij de nek grijpen van een tegenstander die in de problemen zit. Ja, dat is wel iets waar FC Dordrecht zeker met de komende tegenstanders op komst. Want er staan toch wel een paar zware potjes te wachten. Tegen Roda JC en Helmond Sport. En FC Volendam. Ja, daar zal het beter tegen moeten op dat gebied.
0: Volgende week zal jij geen getuige van zijn, begrijp ik.
1: Nee. Eventjes twee weken eruit. Als FC Dordrecht het op gaat nemen tegen Rode JC en FC Volendam. Maar wij spreken elkaar sowieso over 3 weken weer. En dat is op de wedstrijddag waarin de ploeg het thuis opneemt tegen Jong AZ. Dus dat duurt nog even.
0: Goed. Oké. Nou, waar gaat de verre reis heen, Corrado?
1: Londen en Kroatië, dus een mooie trip. Ook in Kroatië zal waarschijnlijk nog een voetbalwedstrijd worden bezocht. Na hier en daar wat overleg. Dus dat is uiteindelijk allemaal gelukt. Maar op de perstribune zal ik daar in ieder geval niet plaatsnemen.
0: Goed zo. Nou, ik wens jou een goede reis. En geniet en ontspan, want daarna komen de drukke dagen weer aan.
1: Precies, dat komt goed. Tot over 3 weken, Ben. Dankjewel.
0: Tot dan.

Ja, FC Dordrecht speelt nu in het Eerste Vrije Staten vergadering shirt, als uitshirt van 1572. En deze week herdenken wij dat in 1672 op 20 augustus er in Den Haag een politieke moord plaatsvond. En dan wel op onze Dordtse zonen, de gebroeders De Wit. Jan en Cornelis, Johan en Cornelis De Wit. Het gebeurt nu voor de 10e maal dat het georganiseerd wordt. Het is eigenlijk een officieuze herdenking. En, maar toch met medewerking ook van de gemeente wordt er in ieder geval wat veiligheidsmaatregelen genomen. Want het vindt plaats bij de beelden van de gebroeders De Wit op de Visbrug. Waar natuurlijk ook nog af en toe verkeer rijdt. En de avond zal toch wel een bijzondere avond zijn. Want de spreker zal zijn namens het college Margaret Stolk, wethouder Margaret Stolk. En de gedichter is Soen Tran. Soen Tran is bekend van de Lumpia-kraan die ernaast staat. Maar hij is ook een wereldberoemde, bij Vietnamese, wereldberoemde dichter. En hij zal een gedicht voordragen. De geschiedenis van Soen Tran is natuurlijk dat hij een Vietnamese bootvluchteling is geweest in het verleden. En hij ziet het als zijn buren, de gebroeders De Wit. En er is ook een bijzondere zangeres, dat is Lam Si, ook een Vietnamese. En, een begaafde zangeres, en die zal een drietal nummers zingen. Tijdens deze avond, die om 7:00 start en om 8:00 afgelopen is. En er is ook nog een heel andere manier om stil te staan bij de gebroeders De Wit. En die uitvoering die ligt bij Etjo Frank, een dichter, schrijver. En Renate Dudok, een actrice, amateuractrice. En die gaan een tweespraak opvoeren, gezien vanaf de beelden zelf, over de geschiedenis van de gebroeders De Wit. En daarmee kijken zij ook naar, wat er toen gebeurd is, maar wat er ook in het heden gebeurt. En daar proberen zij de verbinding mee te leggen. En de toegang is gratis uiteraard. Het is publiek. Het is Dordtenaren die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de gebroeders De Wit. Uiteindelijk zijn ze toch min of meer landelijk gezien toch wel de bekendste Dordtenaren. En ik zou zeggen, kom en luister. Het is in ieder geval een korte herdenking van een uur. En het is de moeite waard. In ieder geval tot 20 augustus.

Ja, het was nu de bedoeling dat ik een gedicht zou voorlezen wat al eerder voorgelezen is met betrekking tot de herdenking. En dat was van Marieke van Leeuwen. En in het bestand is het helaas nu niet terug te vinden. Dan moeten we het hierbij laten, Hans. Ja,

Ja, het gedicht is weer toch teruggevonden. Het is een gedicht van Marieke van Leeuwen. En dat heeft ze eerder voorgedragen en dat heet het volgende. Broer en buitenlui. In deze stad zijn wij geboren en getogen. Om deze hoek heeft onze wieg gestaan. We waren welgesteld, familie van regenten. Vier straten verder zijn wij school gegaan. We kregen een zeer gedegen les in het Latijn. Ik hield van rechten, mathematica, studere duren. Het was ons gegeven, ube bene, ibi patria. Als pensionaris moet ik eerst de stad en later het graafschap Holland adviseren. We waren staatsgezind en anti-orangist. Maar we wisten hoe wij stad en land moesten regeren. De Republiek werd toentertijd bedreigd. Mijn broer voer mee naar Chatham met Michiel de Ruiter. Het werd een monsterzegen toen de vloot het Engelse marinebasis binnenviel. Ook Frankrijk met zijn zonnekoning had al zijn zinnen op de Republiek gezet. Wat moest ik anders dan hard werken? Want onze ware vrijheid moest gered. We tekenden verdragen met clausulen in het geheim voor ons behoud. En niet alleen met Engelsen en Fransen. We kregen het ook Spaans benauwd. Er moest een kop rollen, want het was een turbulente tijd. Mijn strategie had haar succes bewijzen. En we hadden macht door mijn beleid. De vloot was sterk, de handen groeiden. Toch keerde alles tegen onze politiek. Verraad, de prinsgezinden, de orangisten, de vijanden van onze republiek, het volk. Ik heb het nooit gekend. Wat leefde daar wat wij niet zagen? Wie heeft de goede gemeente opgehitst? Wie heeft het volk het linse opgedragen en ons patricius tot zondebok gemaakt? Ons valselijk beticht en redeloos verlinkt en opgehangen op het groene zootje, ontkleed en gruwelijk verminkt. De vinger van mijn broer gedroogd, mijn tong in zout geconserveerd, verhandeld door een handvol stuivers, waarom aan voeten opgehangen en onteerd? Wat weten wij van die gewetenlozen? Wat drijft een mens tot een zulke gruweldaad om onze harten uit het lijf te rukken? We waren dienaars van de staat. De tijd heeft ons toen stilgezet. Nu zitten wij in onze poos als tevoren. De bronzen kleding zit gegoten om ons lijf. We zijn op deze brug heelijds opnieuw geboren. Al is ons huis hier om de hoek verdwenen. Op 21 hangt een klein plaket. En al is het niet precies de plek waar onze moeder 8 kinderen baarde in het echtelijk bed. We hebben gewonnen, we hebben verloren, we wilden de wereld anders verlaten. Maar onze naam leeft voort op scholen, in musea en in straten. En bij tijd en wijle heeft niemand in de gaten. Laat ik mijn broer zitten en ga ik staan. Want wij vergaarden samen smaad en roem. En ik ben die ik ben, ego sunt qui sum.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat is nog niet bekend. De straat was afgezet met lint. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. En daar wordt onderzoek naar gedaan. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 7:30 gisteravond in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. Op de Rode Zand in het centrum van Rotterdam is vannacht een motorrijder gewond geraakt. Gebeurde nadat de bestuurder een wheelie deed, waarbij hij alleen op het achterste wiel reed. De motorrijder botste op een auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En Sparta heeft gisteren uit in de Eimond in Velsen-Zuid gewonnen van Telstar. De wedstrijd eindigde in 1-3 voor de Spartanen dankzij doelpunten van Nukvi Torreson, Robin van Kruisen en Marvin Jong. Met de overwinning staat Sparta voorlopig op de 8e plek in de Eredivisie. Vanavond om 8 uur treft Excelsior thuis PSV. En morgenmiddag treft Feyenoord in de Kuip Go Ahead Eagles. Het weer dan nog, verspreid in de regio enkele buien. Vooral in de ochtend kleine kans op onweer. En in de loop van de dag opklaringen en droger. Het wordt zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging, dat zijn omrijders voor de afgesloten A67. De weg Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is de weg dicht in verband met berging van een vrachtwagen en de repareren van een vangrail. Omrijden doe je via Maastricht vanuit Venlo. Parkeer de A73 naar het zuiden en weer de A2 naar het noorden richting Eindhoven. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Studio de Wit. We zitten nog steeds in de zomereditie, dus er is geen politieke stamtafel. En we eindigen wel met iemand die ooit iets met de politiek te maken heeft gehad. Want onze hoofdgast vandaag, dat is Kitty Kruger. Goedemorgen, Kitty.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, dit keer is een heel andere hoedanigheid als gast.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Ja. Want aan tafel hebben we jou zo vaak gehad, of vanuit de Partij GroenLinks, dat je hier inderdaad de zaken aansneed of kwam toelichten. Of zeg maar als betrokkenen bij vrouwenrechten en ja, alles wat ermee te maken heeft.
1: Zeker, ja.
0: En je bent eigenlijk, ja, je hebt de politiek verlaten. Want ik kwam net niet met genoeg stemmen, kwam je binnen. En dat was natuurlijk ongetwijfeld een zure appel. En, maar ja, ik heb niet gemerkt dat je bij de pakken bent gaan neerzitten.
1: Klopt, ja, nee, zeker niet. Nee.
0: Nee, je bent verder gegaan.
1: Absoluut.
0: Ja. En we gaan het gewoon hebben over wat jou al zo niet bezighoudt. Ja. Geboren en getogen Dordtenaar.
1: Zeker.
0: Echte schapenkop.
1: Ja.
0: Je hebt ook wel wat krullen af en toe als je haar los hebt.
1: Ja.
0: En, mijn vraag, allereerste vraag die ik jou wil stellen, van ja, kijk. Je komt activistisch over.
1: Mm-hmm.
0: Je komt op. Je kan soms heel primair reageren.
1: Zeker.
0: Vanuit verontwaardiging. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, waar komt dat vandaan? Ik weet niet of dat echt ergens vandaan komt. Maar ik kan me niet anders herinneren dat ik al zo geweest ben. Ik weet, toen ik net ook in de politiek begon, had Kees Ties, die schreef een column, een stukje over mij, over wat er op de middelbare school was gebeurd. Dat was tijdens de Molukse kaping. Ik weet niet, dat kan jij je vast ook nog wel herinneren. En toen zat ik bij een Franse lerares in de klas. En toen kwam er een Molukker voorbij. En toen zei ze, doe de ramen dicht, dadelijk worden we ook gekaapt. En ik stond op en ik zeg, doe even normaal. Wat is dit? Weet je, echt zo. Gewoon, ja, gewoon spontaan. En toen kon ik de klas uit, want ja, dat mag niet. En kon ik op de gang gaan zitten. Toen mocht ik weer naar binnen en toen zei ze, wat heb je te zeggen? Ik zeg, nou, sorry voordat ik er zo over begon, maar niet de inhoud, want... Nee. Ja, wat is dit voor achterlijks? Nou, sindsdien waarderen ze me wel enorm. Want ja, ik zeg wel altijd... Het is natuurlijk altijd mijn eigen interpretatie, laat ik dat voorop stellen. Maar ik kan niet anders zeggen van mezelf dat ik altijd wel zeg hoe ik het ervaar in ieder geval. Ik ga er geen doekjes om winnen, ik heb geen tweede agenda, ik doe niks. Stiekems, nou ja, dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Ik ben niet heiliger dan de paus. Soms moet je iets... eventjes voor je houden en later duidelijk maken wat je plan was. Maar nee, ik hou gewoon van openheid en transparantheid. En ja, als ik denk ook aan mijn studietijd, sociale academie. Jemig, dat was in de jaren 80. Ik was gewoon beroepsdemonstrant. Ik liep mee met de Turkse bevolking tegen de visumplicht. Ik weet nog goed, visa, ja, hajur, en wij meelopen. Ik liep tegen de... Toen hadden we ook al... tekort aan woningen. Dus ik zat in Amsterdam. Geen kroning, geen woning. Of geen woning, geen kroning. Andersom.
0: Die kennen we, hè? Ja.
1: Precies, zat ik ook middenin. En hier in Dordt, altijd bezig met te kijken naar wat is, wat kan beter en hoe kan je dat voor elkaar krijgen. En als dat niet vanzelf kan, dan moet je zien hoe je daar een oplossing voor zoekt. Ja. Hè? Ook gekraakt, meegeholpen met kraken. En ja, zo. Ja. Werkt dat?
0: Kortom, bewogen, betrokken.
1: Ja.
0: Passievol.
1: Ja. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ik heb eens een keer... iedereen heeft wel zijn slechte periodes natuurlijk. Ik heb ook wel eens mindere periodes gehad. En toen contact gekregen met een psycholoog. Ontzettend leuk mens. Die niet zat met en wat vind jij ervan? Maar die gewoon ook haar... interpretaties had naar wat ik zei. En toen zei ik, ja, maar iedereen vindt me altijd zo hard. En ik ben zo direct en zo bitchy. En zeg ik zo, het is al onzin. Zeg, jij bent gewoon inderdaad passievol en temperamentvol. Als je in Italië had gewoond, dan hadden ze je op handen gedragen. Dus het is maar net wat mensen ook gewend zijn en waar ze tegen kunnen. En dan ben ik toen later ook over na gaan denken. En ik denk, ja, dat is natuurlijk zo. Je moet af en toe wel eens kijken... bij wie je bent. Je kan niet altijd keihard er tegen ingaan. Je moet rekening houden met anderen. Maar soms, ja, ik weet ook... soms gebruiken mensen me juist omdat ik dan er tegen inga. Een andere keer dan zeggen ze, joh, hou je mond. Want anders komt er wat van. Dus ja, het is maar net dat soort dingen. Ja, je moet ermee leren spelen.
0: Ja, En ook leren doseren, denk ik.
1: Ja, dat is erg moeilijk. Dat is erg moeilijk, ja.
0: Ja, maar zo heb ik je ook leren kennen. Iemand die geen doekjes omwint. Gewoon zeg waar het op staat. Dat niet altijd gewaardeerd wordt. Maar goed, dat ken ik natuurlijk ook wel. Ik bedoel, dat is in intermenselijke relaties kan iets goed vallen, niet goed vallen.
1: Precies.
0: Ik kan me nog iets herinneren dat hier ooit eens een keer gesproken werd over die toiletten.
1: Oh, ja?
0: Dat die jongens van oude jongens Krentenbrood daar de opmerking over maken.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat jij daar ook op jouw manier mee omging. Want ja, jij was een voorvechter dat er wat meer openbare toiletten hier in de stad zouden komen. Er zijn er een paar gekomen.
1: Ja, twee. Wel twee hele toiletten.
0: Ja.
1: De Weeskinderendijk en de Grote Markt. En er is er ook eentje in het Wantenpark. En daar probeer ik ook nog steeds aandacht voor te vragen dat die niet alleen open is tijdens de uren van het sportdebatje. Want het is maar 38 dagen per jaar of zo.
0: Ja.
1: En de rest van het jaar is die gewoon potdicht. En dat heeft te maken dat het niet een, ja, noem het maar even plat, een hufteproef toilet is, maar eentje waar een toezicht bij nodig is. En heeft zoveel geld gekost. En ik heb het ooit uitgerekend dat als je hem elke dag open zou doen, dus met zo'n huftevrij toilet, dan had hij een x-bedrag gekost en nu dit. En als je dan omrekent naar wat het kost per uur dat hij open is, of wat het zou kosten, dan scheelt het geloof ik 90 cent per dag. Wat de kostprijs, hè? Ja, ja. Terwijl het zo, nou ja, goed, ik ben heel slecht in de cijfers.
0: Ja, maar relatieve peanuts.
1: Ja.
0: Want daar heb je het over.
1: Ja, en dat is zo zonde.
0: Maar er werd wel een beetje lacherig over gedaan toen, hè?
1: Ja, ja, ja. Goh, zou ze zelf heel erg last hebben om naar het toilet te gaan. En toen heb ik ook gezegd tegen die oude jongens Krentenbrood, had me dat gevraagd. Want ja, dat heb ik ook.
0: Ja, maar die hebben misschien zelf ook last van hun prostaat.
1: Nou ja, in ieder geval mensen die wat ouder worden. Maar ik heb ook twee kinderen op de wereld gezet. Nou, de meeste vrouwen die dat hebben gedaan, weten dat.
0: Ja.
1: En buiten dat, het is gewoon bewezen.
0: Ja, dat je ziet landelijk, landelijk zie je dat toenemen, dat er inderdaad meer roep is om openbare toiletten.
1: Ja, en niet alleen bij het openstellen van winkels en wat dan ook. Gelukkig zijn er veel meer, dankzij die acties, en niet alleen van mij, maar gewoon ook via Postbus 21 en zo. Je ziet nu trouwens op stations, hè, zie je van die grote, die lichtreclames. Waar kan ik plassen? Met de app van de plas-app. Ja, de toilet-app, die heb je. Dan kan je in een stad zoeken waar je kan naar het toilet kan. Maar je ziet, ja, in Nederland zijn we gewoon nog niet zo ver. En zeker in Dordrecht niet. We zakken weer op de ranglijst. En dat heb ik ook nog voordat ik wegging kunnen bepleiten van jongens, houd daar aandacht voor. En er zijn prachtige natuurtoiletten ook, die worden ook al gebruikt. Die bijvoorbeeld ook in de Biesbos neer zou kunnen zetten. En op plekken waar mensen komen.
0: Maar een heleboel man hebben altijd al een natuurtoilet gevonden. Ja, daar krijg je alleen een bekeuring voor.
1: Ja, nee, en terecht. Want ik bedoel, dat wordt overal maar neergelegd. En overal vind je de troep ook. Dus ja, er zijn oplossingen voor. Maar je moet er wel voor willen staan.
0: Ja. Maar het kenmerk jou dat jij dit zo simpel, en sommige mensen doen er lachen erover, nou goed, we hebben het net over gehad. In wezen is dat de vraag is er wel degelijk. En jij zwengelt het aan. Dat geldt ook voor andere dingen waar jij zo in de loop der tijden mee bezig bent geweest. De veiligheid van vrouwen, ik noem ze maar op. Je zoekt het op, je maakt het groot.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Ik zoek dingen niet op. Dingen komen op je pad. Je komt ze zelf tegen of je hebt zelf de ervaring. Mensen, je wordt benaderd door een probleem. En dan ga ik kijken wat ik ermee kan. En ik maak sommige dingen echt niet groot. Want als ik heel even een klein stukje over het begin van mijn carrière als politica. Ik was net begonnen, werd ik benaderd door iemand in Sternburg. Die keek uit op een flatje op de apotheek die daar toen was. Die had even een plat dak. Dat gingen ze verbouwen, er kwam een nieuw dak op. En die zei, joh, kan daar geen groen dak op komen? Nou, dat was in 2014. Ik zei, nou ja, weet je, ga ik eens naar kijken. Dus toen heb ik de wethouder een appje gestuurd. En meegesproken. En die zei, nou, we gaan kijken. En dat groene dak is erop gekomen. Zo simpel kan het. En dat heb ik helemaal niet groot. Ik geloof dat ik niet eens daar iets mee gedaan heb. Het is gewoon gebeurd. En het liefst hou ik dingen klein, als ze klein zijn. Maar dingen als toiletten. Ja, sommigen zeggen, ja, het is, je gaat ervoor dat je uit huis gaat, ga je naar de wc. Ja, zo werkt het niet. Die zijn al groot. En als mensen zich erin zouden verdiepen, dan zouden ze zien dat dingen al groot zijn. En ik probeer het dan voor het voetlicht te brengen en te kijken wat voor oplossingen we ervoor kunnen vinden. Dat heeft met vrouwenzaken te maken. Dat heeft te maken met... ik heb er eens even na zitten denken over wat ik allemaal niet gedaan heb. Maar ook met LHBTI. Het maakt niet uit. En het komt op mijn pad. Het is niet dat ik daar nou echt dat ik eens een keer zit van... ik heb al heel lang niks nieuws gehad. Laat ik eens kijken waar een probleem zit.
0: Met marketing hou jij niet bezig?
1: Nee. Nee, niet echt. Ik moet wel meer, maar niet echt.
0: Nee, maar je kan even rustig stellen. En dan gaan we even afwisselen met muziek. Maar de politiek heeft jou een podium geboden, hè?
1: Ja.
0: En daar wil ik het straks na het eerste nummer van jou op doorgaan. Van wat de politiek jou nou eigenlijk gebracht heeft.
1: Ja.
0: Eerste nummer, weet je het uit je hoofd?
1: Dan moet ik even denken. Wat was nou het eerste nummer?
0: We hebben altijd Hans nog achter de hand.
1: Ja,
2: ik weet het wel. Het was Joni Mitchell met Big Yellow Taxi.
1: Ja.
0: Waarom dit nummer?
1: Waarom dit nummer? Nou ja, dit nummer dat is al in 1970. Toen werd de klimaatcrisis al min of meer aangekaart. Onder andere ook door dit nummer. En ja, VVD, toen werd er ook al gesproken over parkeerplaatsen neerzetten, asfalt neergooien en de aarde dus bedekken, waardoor er problemen ontstaan. Bomen kappen om een museum op te richten, daar gaat dit nummer over. Dus ja, het is eigenlijk al weer een heel oud probleem, de klimaatcrisis. Nu worden we er direct mee geconfronteerd. Toen werd het al aangezwengeld en daar gaat dit nummer over. Big Yellow Taxi.

0: Ja, we sloten. Ja, dit nummer ging eens over de klimaataankondiging al in de jaren 70. En je maakte een kleine verwijzing naar de VVD van Horis. Toen waren jullie al bezig met parkeren, problemen op te lossen en door te gaan met auto's rijden, et cetera. In ieder geval, die sneer is uitgedeeld. En dus niemand om te incasseren. Maar er zijn ongetwijfeld VVD'ers zijn uit Dordrecht, in Dordrecht, die luisteren. En later misschien erop terugkomen. Maar goed, dat even terzijde. Want dit mag hier in het programma. Want dat hoort bij openheid, hè?
1: Ja.
0: Ja, we hadden het over. Wat heeft de politiek jou gebracht?
1: Ja, en als ik dan, als je die vraag stelt, dan denk ik, ja, de politiek heeft mij heel veel gebracht. In de zin van, ik heb een enorm netwerk gekregen. Ik ben op zoveel plaatsen geweest. Ik weet, toen ik net in de politiek kwam, dan had ik nog als maatje Joke Edenburg. En die was altijd bezig met de riolen, dus de stad onder de stad. En ik had als riool, is dat nou politiek, weet je? Maar juist omdat het dus een stad onder de stad is en dat het heel veel invloed heeft wat voor riolen je hebt, nu ook weer. Ik zag het vandaag met die enorme bui.
0: Ja.
1: Opeens liggen de straten vol met water, omdat kennelijk de riolen toch niet helemaal werken zoals ze moeten werken.
0: Nee.
1: En wat doen we met het rioolwater? He, dat gaat nu huurt weg. Nou ja, goed, dat is een ander verhaal. Ja,
0: maar we hebben het toen de tijd ook gezien, en toen was bij de Reeweg, het rioolprobleem, en dat daar de huizen echt onder water kwamen te staan.
1: Maar daarvan heb ik ook geleerd, en ook van Mary Ruijs natuurlijk, mijn coach ook op het politiek gebied. Dat heel veel dingen met politiek te maken hebben en dat je daar invloed op kan uitoefenen van buiten de politiek. Soms misschien zelfs beter, omdat je dan echt nergens rekening mee hoeft te houden, in de zin van, als je in het college zit, dan heb je afspraken gemaakt, dus je kan niet alles zomaar voor elkaar krijgen.
0: Ja, dat heb je ook gemerkt, hè?
1: Dat heb ik ook gemerkt. Nou ja, goed. Dus dat zijn weer de interne zaken, maar ja, iedereen is altijd wel met politiek bezig. Het is niet zo dat je daaraan kan ontkomen. Ik hoor wel mensen zeggen, ja, maar politiek, dat interesseert me niet. En ach, ze doen toch allemaal wat ze zelf willen. En
0: ja, het zijn de bekende clichés, hè?
1: Dat zijn de clichés. En dan denk ik, ja, jongens, kom op. Je bent wel bezig met politiek, want je vindt kennelijk ergens iets van, hè, dat men niet luistert. Nou, hoe kan je er nou voor zorgen dat er wel geluisterd gaat worden? En gaat daar eens mee bezig. En ja, dat zijn dingen die ik altijd wel voor ogen heb gehouden. Nooit gedacht van, ik ben als vrouw, moet ik de politiek in. Terwijl ik wel nu wat meer nog gemerkt heb dat er veel te weinig vrouwen in de politiek zijn. In ieder geval actief in de politiek. En dat er veel te weinig aandacht is voor vrouwenzaken in de politiek. Ja, erbij. Ik weet wel dat toen ik begon in 2010, toen was ik nog commissielid, toen was er nog een apart budget van, ik geloof wel, €5.000 per jaar voor vrouwenzaken. Maar dat werd toen, het moest allemaal integraal, want het was niet meer divers, het was niet meer extra, maar het moest allemaal intra worden. Dus er werd geen apart budget meer gereserveerd.
0: Dus geen geoormerkt budget. Dus nee, het kon aan alles besteed worden.
1: Precies, en het moest maar overal weer vandaan gehaald worden. Nou ja, dat heb ik de afgelopen jaren wel gemerkt. Dat je echt moet lobbyen om ervoor te zorgen dat je een 8 maart viering kan houden. Dat je Orange the World kan doen. Dat je, gelukkig is er weer wat meer aandacht voor. Maar het blijft in de marge. En dat heb ik met politiek wel gezien. Of je het nou over vrouwen hebt, over veiligheid, over het is allemaal zo in stukjes.
0: Ja, zou je kunnen zeggen van, hoor, politiek die richt zich op grote lijnen.
1: Ja.
0: Daar horen natuurlijk kantlijnen bij in de vorm van wat er aan de rand bevindt, wat ook inderdaad gedaan moet worden. Maar dat het uiteindelijk, als er keuzes gemaakt worden, en zeker in lastige periodes, dat die kleine stukjes ondergeschikt zijn, zonder meer ondergeschikt zijn, om de rest overeind te houden.
1: Ja, dat. En het, inderdaad, de politiek, de uitvoerende politiek, laat ik dat zo zeggen. Ja. Dus de raadsleden, de raad en commissies en het college en van BMW. Die zetten de lijnen uit. En die gaan natuurlijk niet in de uitvoering zitten. Dat hoor je ook altijd, hè? Nee, ik bemoei me niet met de uitvoering. Nee, daar zijn we niet van. Alleen, je hebt zo allemaal even iedereen is op zijn eigen plekje georganiseerd, gezeten. In plaats van dat je zegt, nou, we hebben, als ik dan toch over die vrouwen mag beginnen, we hebben iemand voor vrouwenzaken. Over diversiteit, over gender. Die

0: heeft dat stukje. En dan zal die zien dat het in allerlei andere portefeuilles terugkomt. Alleen die houdt het overzicht.
1: Ja, zeg maar een soort case manager.
0: Ja, noem het case manager. Ja,
1: ja, bij wijze van spreken, ja, precies. Iemand die gewoon verantwoordelijk is.
0: En dat vind ik dat je dat op allerlei onderwerpen veel meer zou moeten hebben. Waardoor je veel duidelijker kan hebben. Want als je kan zeggen, nou, dat gaan we wegbezuinigen of dat gaan we niet meer doen. Die keuze maken we niet. Dan zie je dat niet alleen dat ene stukje in elkaar dondert. Maar ook bij de andere portefeuilles valt het meteen weg. Terwijl als je het geheel zou bekijken, dan zou je kunnen zien, oh, als het bij die portefeuille ook wegvalt, dan is er dat stukje heeft te maken met weer een ander geheel van die portefeuille. En daar moet dus weer ander geld bij, omdat dat dan weer te compenseren. Nou ja, het klinkt heel ingewikkeld, maar.
1: Nou, heel simpel. Als je zegt
0: ik zit te zoeken naar een voorbeeld.
1: Ja, maar je kan gewoon zeggen van, hoor, als je zegt een onderwerp neemt, ouderenzorg bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat kan je bij iemand onderbrengen. Maar we weten ook dat heel veel onderdelen van ouderenzorg gewoon ook bij andere portefeuilles ondergebracht zijn. Maar je wil één persoon verantwoordelijk maken.
0: Die dat allemaal aan elkaar koppelt, met elkaar verbindt. En dat je met elkaar gewoon gaat kijken om het beste van dat onderwerp naar boven te halen. En elkaar ook iets gunt en wat wil afstaan enzovoort. En ik denk dat we dan ook met z'n allen veel voordeliger en efficiënter werken als dat er nu gebeurt. Ik heb bijvoorbeeld, als ik denk aan de zorg, je noemde dat. Ik heb toen zo'n motie ingediend over muziek. Kunst en cultuur, daar kan geen pil tegenop.
1: Mm-hmm.
0: En natuurlijk heb je in de zorg medicatie. Maar kunst en cultuur, onder andere muziek enzovoort, dat scheelt weer in de uitgifte van medicatie. Dat scheelt in depressies van mensen. Dat scheelt in van alles.
1: Ja, maar dan denken ze weer vanuit de gemeentepolitiek. Volgens die medicijnen worden toch wel betaald. Dat is een ander financieringsverhaal.
0: Ja, rijksfinanciering en zo. Maar dat betalen we ook allemaal met elkaar.
1: Uiteindelijk, ja.
0: Dus, en daar moeten we nou eens vanaf. Van, oh, dat wordt toch wel betaald. Dat hoeven we zelf niet te regelen. Dus laat maar. Dan denk ik altijd meteen van, als je iets huurt, zo van, don't be gentle, it's only rental. Weet je wel, je hoeft er niet zorgvuldig mee te zijn. Het is toch niet van jou, maakt niet uit. En dat vind ik zo verkeerd.
1: Ja.
0: Want je moet gewoon zo zorgzaam zijn om met alles. En wie het betaalt, maakt eigenlijk niet uit. En niet alleen erop letten als je het zelf moet betalen. Nee, het geld moet ergens vandaan komen.
1: Ja, het geld moet ergens vandaan komen, dat weet je. En de heb jij gemerkt in de afgelopen jaren dat het politiek klimaat hier in Dordrecht in dat betreft veranderd is?
0: Ja, het is sowieso, als ik denk, ik heb er 16 jaar nu van deelgenoot mogen zijn. En daarvoor kwam ik er al vanuit mijn werk, dat ik af en toe naar de commissies ging of naar fracties ging om bijvoorbeeld het begeleid wonen onder de aandacht te brengen. Nou, dat is al heel lang geleden. Ik denk dat het heel erg veranderd is, ook weer door social media en onze appjes en de telefoons. En vroeger kreeg je elke donderdag een pak papieren door je brievenbus heen en je schreef brieven en je praatte met elkaar. En nu, alles is digitaal. Je krijgt een heel veel informatie, ook die je eigenlijk niet nodig hebt. Dus mensen gaan, het echte contact is er niet zo.
1: Nee.
0: Het is allemaal veel meer. Het is te wijd geworden.
1: Is dat,
0: verbindingen zijn weg.
1: Ja, is het niet zo van dat je het bedolven worden onder hoeveelheid informatie die gelezen moet worden, dat dat ook een belemmering kan zijn voor het goed functioneren binnen de politiek?
0: Absoluut. Absoluut. Het leidt af van de werkelijke problemen. En als ik kijk ook van je bent aan het vergaderen. En iedereen zit op zijn telefoon. Er spelen twee vergaderingen. Via de telefoon en wat niemand ziet.
1: Nee, maar vanaf de tribune zie je een hoop, hoor.
0: Ja, precies. Nee, ja, dat is ook zo. En gewoon de gesprekken. Een iemand, Nelleke de Smoker, deed dat altijd bij de vergaderingen. Die zei altijd van, joh, telefoon is in het midden. We gaan nu vergaderen. Dan moest je met elkaar verhouden. Je moest luisteren naar elkaar. Elkaar in de gaten houden. En nu wordt er dan geroepen, ja, maar dan mis ik misschien bepaalde informatie die ze me toesturen. Ja, je kan van tevoren ook tegen anderen zeggen, joh, ik ben dan en dan in gesprek.
1: Voorstander dat de telefoons gewoon ingeleverd worden voordat de vergadering begint? Want ik zie alle raadsleden inclusief de voorzitter, toch wel regelmatig, zeker de vorige voorzitter, ja, regelmatig kijken naar de, wat er op de social media te beleven is. Hoewel ik ook sommige raadsleden Wordfeut en zo heb zien spelen.
0: Ja, die mogelijkheid heb je.
1: Ja.
0: Maar ik bedoel, ja, ach, telefoon inleveren, je hebt altijd je laptop nog, waar ook natuurlijk je telefoon op zit. Dus nee, we moeten meer ons concentreren op het feit, leg hem gewoon opzij. Kijk naar wat er om je heen gebeurt. Kijk naar elkaar, luister naar elkaar.
1: Ja.
0: Dat vind ik belangrijk. Ja. Ja.
1: Maar goed, de ontwikkelingen gaan door. Raadsleden gebruiken gewoon de telefoon. Op scholen is men een voorstander van dat die telefoons ingeleverd worden. Hè? Dus ja, laat de politiek dan ook zelf maar een voorbeeld geven. Ja. Dat begint al in de Tweede Kamer, waar vooral op getwitterd wordt.
0: Ja.
1: Terug naar de inhoud. Is dat het?
0: Nou ja, dat wordt ook altijd geroepen. Hè. We zijn allemaal wel met de inhoud bezig, maar dan met name aan de randen, elkaar verwijten maken. We zitten meer dat. Sommige mensen denken dat politiek vooral is het afvangen van. Ja, hoe zeg je zoiets? Lelijk doen naar elkaar.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, ja, maar laten zien wat de ander fout doet. In plaats van bemoei je niet met die ander. Laat zien wat je zelf doet. Zeg wat je wil. En laat zien hoe je dat denkt te bereiken. En spreek dan anderen aan van, goh, u noemde net dit, maar kunt u dan misschien dat en dat doen, zodat we elkaar kunnen vinden. Een beetje meer in die trend.
1: Ja.
0: In plaats van alsmaar dat niet. En dan, ja, dan stopt het. En wat wil je nou zelf? Ja, dat weten mensen dan vaak niet eens.
1: Ja, voor heel veel mensen wordt politiek gezien als een spel.
0: Ja. Dat is het ook, hoor.
1: Ja.
0: En het is ook een heel leuk spel. Het is een spannend spel. En je bent ook een soort van familie. Er gebeuren ook heel veel leuke dingen. Het is, het is ook wel boeiend.
1: Ja,
0: zeker.
1: Er zijn ook raadsleden met elkaar op vakantie gaan, hè, van verschillende partijen.
0: Ook dat.
1: Ja.
0: Ook dus, dat. Ik zou God even die weten. Maar,
1: ik wel.
0: Dat maakt niet uit. Nee, ja, goh, je gaat met elkaar ook na afloop wat drinken. Je spreekt eens een keer in een weekend af. Je organiseert dingen met elkaar. Dus dat kan altijd. Dat maakt helemaal niet uit.
1: Nee.
0: Maar de manier van praten met elkaar tijdens, denk dat kan toch wat liever of zo. En ja, liever is misschien het verkeerde woord, maar wat zakelijker. Nee, zakelijker niet. Gewoon laat zien dat je echt aan, dat je hoort wat de ander zegt.
1: Ja, maar goed, ook het debat. Het echte debat is er niet meer.
0: Nee, ik vind, dat was vroeger ook, vond ik, sterker. Ik zie nu meer, iedereen houdt zich met zijn eigen verhaaltje bezig. En dat is het een beetje.
1: Ja, en dat maakt het wat minder dynamisch.
0: Ja, ja. Gewoon, Dat had je ook via de mail kunnen doen, denk ik dan.
1: Ja. Dat denk ik ook. Sommige verhalen denken van dat dat sneller gekund. Ja. We gaan even onderbreken met muziek weer.
0: Ja.
1: Het tweede nummer van jou. Jij weet het?
0: Hans.
1: Hans, er wordt steeds die gevraagd, jongen.
2: Die weet het wel. We gaan luisteren naar Girls van Rachel Platten.
0: Oh ja.
1: En waarom?
0: Ik had een ander nummer, maar dat was hij niet. Dus dit gaat meer over toch ook de aandacht voor vrouwen. Dat ze er mogen moeten. Ze zijn er en ze mogen er zijn en hebben er aandacht voor.
1: Ja, ze mogen er zeker zijn.
0: Dat is weer zo'n mannenopmerking.
2: Het is ook nooit goed. Daar gaat hij. Rachel Platten.
1: Is toch een bijval?
0: Ja, ik gooi

0: Ja, voor de luisteraars die later ingeschakeld zijn, ik ben hier in gesprek met Kitty Kroeger. Kitty Kroeger, yes. Oud-politica, activiste, puur sang. En ja, hard op de tong als het erop aankomt, direct. En sluit emoties ook niet buiten. Zo kennen wij jou hier, ja. Kitty.
1: Ja.
0: En emoties waren ook vaak te zien tijdens raadsvergaderingen. Jij hebt ook geëmotioneerd raken.
1: Ja, zeker. Ja, ik zeg altijd, ik heb altijd last van, hoe zeg je dat, een tranendal of dat er gewoon, dat komt eruit. Het is,
0: Ja, je bent wie je bent, hè?
1: Ja, en vroeger probeerde ik dat dan. En je krijgt ook altijd zakdoekjes toegeworpen en glaasjes water en zo. Terwijl ik heb wel inmiddels geleerd, ja, het gebeurt. En je ziet het wel vaker nu, hè, dat mensen toch even breken. Ja, zo heet dat dan. En dan hoor je aan een stem. En het mooie daarvan is, en daarom doe ik het niet, want het gebeurt bij mij ook gewoon spontaan wel of niet. Dan mensen zie je eigenlijk niet echt luisteren. En op het moment dat iemand breekt, dan, oh, er gebeurt daar wat. En dan denk je, ja, je had dat kunnen weten, aanzien komen als je echt had geluisterd wat er gezegd werd.
0: Ja.
1: En mensen mogen ook emotioneler zijn. En dan bedoel ik, ja, ook wel boos, maar dan wel, zeg wat je, wat je vindt, wat je dwars zit.
0: Maar goed, de politiek is natuurlijk deels ook berekenbaarheid. Hè? Er wordt gekeken, wordt gestuurd, pragmatisch benaderd. En je ziet vaak die lachende gezichten in de bankjes van mooi, die heb ik.
1: Ja. Ja, en dat heb ik ook. Dat, ik ben ook gewoon een gelukkige mens. Ik heb ook wel eens van, yes, ik heb gescoord. Want die is overstag, weet je wel. Die was eerst tegen en, yep, ik kan weer een streepje zetten. Die is ook mee, dus die heb ik overtuigd. Dat heb ik.
0: Ja.
1: Ja, maar ik zie het dan ook meer in de zin van overtuigen van iemand. Als dat ik iemand onderuit heb gehaald. Wat ook wel gebeurd is, maar dat vind ik dan minder fijn om te doen. Als iemand overtuigen en mee laten doen.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik echt.
0: Het debat. Ik heb jou gewoon in die jaren leren kennen. Gewoon als iemand die het debat niet uit de weg gaat. Zeker niet als fractievoorzitter. Was je heel nadrukkelijk. De laatste 4 jaar zat je in een andere rol. Hoe is dat je bevallen? Want er waren andere woordvoerders.
1: Ja, nou ja, kijk, in de eerste. Dit was de tweede periode al, hè, waar ik een andere rol had, de eerste periode. Ik heb er ook bewust voor gekozen om geen fractievoorzitter meer te willen zijn. Ik heb dat toen met Chris over gehad. Nou,
0: Chris
1: heeft het overgenomen. Dat was heel fijn. Want dan kan je meer. Ja, je hoeft niet echt voor te zitten. Terwijl iedereen heeft een stukje taak van welke rol dan ook. En dat was me toen zeer goed bevallen. Maar toen hadden we 4 raadsleden en 2 commissieleden. Hoe groter je partij wordt, hoe minder ruimte je hebt om ergens over te spreken. Dus taken worden verdeeld. En als je dan toevallig een onderwerp hebt wat niet zoveel te sprake komt, dan zit je erbij. Wil niet zeggen dat je niks aan doen bent. Want je bereidt je ook voor, je discussieert mee, je luistert mee, je geeft tips, en je hou je er wel degelijk mee bezig. En ik vond dat wel wat minder, moet ik heel eerlijk bekennen. Want je vindt het ook leuk om in de raad of in de commissie. Ja, de commissie heb je wel een plek vaak. Maar ook om in de raad wat te zeggen.
0: Kunnen deelnemen aan het spel.
1: Ja. Ja, meer echt actief kunnen deelnemen.
0: Wat natuurlijk ook, zeg maar, voor mensen die wethouder worden soms ook lastig kan zijn. Als ze altijd oppositie gevoerd hebben als oppositieleider. En ze hebben vervolgens een wethouderspost. Dan zitten bij een hele vergadering. Zitten ze gewoon te zitten. En dan af en toe mogen ze ergens op reageren.
1: Ja. En dat kan tegenwoordig via de app, hè?
0: Ja, dat gebeurt volop, hè? Ja, dat weet ik. Maar,
1: nee, maar op zich is mij dat, als je vraagt, dat is me zeker wel goed bevallen. Ja. Je kan gewoon anders. Je kan je op een andere manier richten op het politieke gebeuren.
0: Ja. Maar dan gaat dat is een pijnlijk punt, want ik wil het toch aansnijden. Dan komt er een situatie dat de lijst moet samengesteld worden, nieuwe verkiezingen voor de huidige periode. En dan zie je gewoon, niet alleen in Dordrecht, maar je ziet ook in andere gemeenten, dat door de fusie van de Partij van de Arbeid met GroenLinks, dat er ineens een verandering is inderdaad in het wegen van kandidaten die op de lijst willen staan. En dat heeft jou getroffen.
1: Ja.
0: Chris van der Boogaard en Tanja de Jonge, die hebben. Ja, Boogaard van Benschop, hè?
1: Chris van Benschop?
0: Ja. Die, goed, bij deze. En Tanja de Jonge, die hebben er ook ruzie getrokken van... hoor, wij stellen onze plek weer, gaan lijsttrekken, ik doe niet meer mee. Tanja de Jonge, ik zet mijn plek maar in voor Kitty. Ontstaat een hele onduidelijke situatie van wat is hier nou allemaal aan de hand... En dat is voor de buitenwacht niet goed begrepen.
1: Nee.
0: Is het voor jou zelf wel begrijpelijk wat er is er even afgespeeld?
1: Begrijpelijk niet. Want ik begrijp echt een hoop dingen niet... waarom dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Maar ja, tijdens en achteraf zie je wel wat er gebeurd is... En even ook ter correctie, Chris en Tanja die zijn er niet uitgestapt. Omdat ze, die hebben niet zomaar, Chris die heeft niet haar lijsttrekkerschap beschikbaar gesteld.
0: Nee, het was een verrassing voor haar.
1: Het was een verrassing, dus in die zin. En toen heeft ze gezegd, ja. Er is heel veel dingen zijn er gebeurd... waardoor het gegaan is hoe het gegaan is en ik vind het nu niet... kies om daar nu nog zo heel uitgebreid op in te gaan. En ik heb ook bewust gekozen om me toch terug op die lijst te krijgen. Er was ook een afspraak om te kijken van joh, hoe gaan we dingen steunen. Ik ben sowieso altijd actief geweest, ook dit keer in de campagne. En dan vind je het toch wel fijn om op een lijst te staan. En ik wilde ook terug in de fractie. Ik wilde gewoon in de raad terug.
0: Ja.
1: En dat was niet omdat ik, wat sommigen ook zeggen, om op plus te zitten. Nee, ik had gewoon nog dingen te doen. Mm-hmm. En die zijn in sommige gevallen makkelijker vanuit de raad... als dat je niet in de raad zit.
0: Ja.
1: Ik had ook een eigen partij kunnen beginnen. Een vrouwenpartij bijvoorbeeld. Ja, wie weet de volgende periode. Je weet het niet. Nee, maar dat vind ik, hè, dat werd ook aan mij gevraagd.
0: Ja.
1: Joh, maar wil je dan niet bij een andere partij gaan? Hè? Want dat zie je ook wel gebeuren. Dat mensen van naar een andere partij gaan... waar ze of dan de mogelijkheid krijgen om wethouder te worden... of om raadslid te worden. En dat vind ik voor mij not done. Ik vind, ik heb ooit voor GroenLinks gekozen. Ik vind het al moeilijk, die combinatie. Alhoewel ik het wel een hele natuurlijke combinatie vind. Alleen moet nog een flink geknokt worden.
0: Er zijn natuurlijk cultuurverschillen.
1: Ja, maar ja, dat was vroeger GroenLinks ook. Hè? PPR, PSP, CPN, EVP. Die hebben elkaar ook de tent uitgevochten in het begin. En dat... is al die jaren ook nog, je merkte echt wel takken van de CPN nog... binnen GroenLinks of vanuit de PPR bijvoorbeeld of de PSP. Dat merkte je echt nog wel. Dus dat ga je nu ook krijgen. En dat is helemaal niet erg, dat is goed. Ik vind er veel te veel politieke partijen zijn.
0: Ja.
1: Veel te veel.
0: Ook in Dordrecht?
1: Ook in Dordrecht. Ja, zodra je zin niet krijgt binnen je eigen partij... begin je maar een nieuwe partij. Mm-hmm. En er zijn gewoon goeie die, waar het gewoon echt... goed is gegaan. Die het daar ook eerlijk over zijn geweest. Maar niet tijdens. Of als ik denk bijvoorbeeld aan Irene. Die heeft altijd gezegd. Dit is mijn laatste periode bij de VVD. Maar ik hou me wel aan wat er is afgesproken. Ik ga niet nu mijn zetel meenemen of zo. En die heeft toen daarna is begonnen met zijn eigen partij. Dus in die zin. Dat vind ik een mooie manier van handelen. En... als je er halverwege mee uit wil scheiden, stap eruit en geef je stoel terug.
0: Ja, met andere woorden, eigenlijk zou het op de kieswet opgenomen moeten worden. Van als je verbindt je aan een bepaalde partij.
1: Vind ik echt.
0: En die zetel hoort aan de partij.
1: Ja, ja en ja, bij welke. Ik zit niet in de politiek vanwege. Zomaar even die politiek. Het is ook vanuit een bepaald gedachtegoed.
0: Dordrecht heb ik er ook vaak genoeg gezien. Ik bedoel, we hebben raadslid Van Leeuwen gehad... die bij de PVV begon.
1: Ja,
0: toen
1: inderdaad
0: van de ene partij naar de andere partij hopte.
1: Wie ben je dan? Wat doe je er dan? Ja.
0: Dan snap je niemand meer waar het over gaat. Nee.
1: Nee, en je zit daar niet voor jezelf. Ik zit er altijd voor. Zo heb ik vroeger ook in leerlingenraden gezeten. Niet omdat ik dat nou zo interessant vond. Maar meer om te knokken om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: En dat is in Dordt ook nog steeds zo altijd geweest. Ja, zo ben ik ook de politiek ingegaan.
0: Ja.
1: Ik dacht ook toen ik begon dat vrijwilligerswerk was. Ik wist niet eens dat er een vergoeding tegenover stond. Ja, zo bleu en zo om. Maar... Ja.
0: Je kwam de politiek in. Je bent gepokt en gemazzeld. Je hebt het ervaren. Je hebt ook op een bepaalde manier heb je ook laten zien hoe jij daarin functioneerde. Met wat ik al aangaf, met betrokkenheid en passie. En ook het temperament wat daarbij hoort. Je bent wie je bent. En je bent dat nooit uit de weg gegaan. nu ben je uit de politiek. Waar richt je je nu op?
1: Ik ben uit de actieve politiek.
0: Ja.
1: Ik zit niet meer in de raad, dus ook niet meer in commissies. Maar ik heb gezegd, jongens, ik vind dit allemaal zo'n mooi gremium. Ik kom gewoon elke week inspreken. Nou, dat ga ik niet doen. Maar ik zal best wel weer eens een keertje komen. Ja, ik hou me nog steeds bezig met Vrouwen Kunnen Alles. Dus het platform voor vrouwen, voor emancipatie en alles wat er omheen hangt. Het organiseren van 8 maart en als onderdeel ook van de club die Orange the World organiseert. Daar hou ik nog steeds mee bezig. En ik ben ook in het bestuur gegaan van Door, van de broedplaats Door. Die heb ik al gevolgd vanaf het begin. Bij de opstart. Me daar ook toen vanuit de politiek ook wat tegenaan bemoeid om soms dingen met anderen ook voor elkaar te krijgen. En nu hoefde ik me niet meer vanuit de buitenkant. Nu mag ik me vanuit de binnenkant mee bemoeien. En ja, dat is gewoon zo'n fantastische groep mensen. En er gebeurt zo ontzettend veel. Dat moet naar buiten. Dat moet naar buiten getoond worden. En we zitten nu in de Munt. Munt 5, prachtig gebouw. En dat gebouw moet ook bewaard blijven voor sociaal-maatschappelijke organisaties. En of dat nou Door is of een ander, Door zit erin. Ik vind dat Door het ook goed doet en kan allemaal beter.
0: Mm-hmm.
1: Maar die zou dat moeten kunnen blijven. Daarin moeten kunnen blijven. Daar heb ik me natuurlijk ook altijd hard voor gemaakt. Voor stop met het zomaar verkopen van monumenten, monumentale panden of gemeentelijk vastgoed. Want dat is zo mode, hè? Zo min mogelijk gemeentelijk.
0: Ja, iedereen
1: moet dat maar zelf doen. Nou, er bestaat gelukkig een beweging in Nederland en verschillende steden doen dat al. Dat zelfs een buurthuis wat van de gemeente is, houdt dat ook van de gemeente. En zorg ervoor dat de huur die afgedragen moet worden, die met subsidie, waarvoor subsidie gegeven wordt, dat die zo laag mogelijk blijft. Want het is broekzak, vestzak verhaal. En de mensen die erin zitten, die onderhouden dat buurthuis, die zorgen dat er reuring is in een wijk. Dat is hetzelfde als de panden, zoals een Door in de Munt zit. Er is reuring in het pand, er gebeuren dingen. Biesboschhal, nou ja, je ziet wat er gebeurt. En nou komt er een congrescentrum of zo. Gewoon gemaakt. Nou, daar gaan we het niet over hebben. En dat kan. Het kan. Je kan niet alles door de markt laten oplossen. Van houd je eigen broek maar op. Zorg maar dat je oliebollen verkoopt met de kerst, want dan heb je geld binnen. Zoals de Europa Run bijvoorbeeld doet ook om.
0: Ja.
1: Tuurlijk moet je sponsors zoeken. Dat doet iedereen, die krijg je ook. Maar daarnaast mag een gemeente kiezen, vind ik. Een overheid moet kiezen voor een aantal zaken. Nou, we hebben het fenomeen broedplaats. Heel veel gemeentes hebben een broedplaatsbeleid. Doe het niet. Dus daar ben ik nu een beetje, probeer ik ook aandacht voor te vragen. Zorg dat dat gebeurt. Want er zijn meerdere broedplaatsen met verschillende doelgroepen. En als ik denk aan bij Lauterbloemen DS... 70, 76, sorry, Ivo, ik ben het even kwijt. Maar dat is een hele andere doelgroep. Maar het is wel een broedplaats. En zo zijn er meerdere.
0: Eigenlijk zeg je voor initiatieven die ontwikkeld worden op bepaalde plekken in de stad, die moet ook gekoesterd worden.
1: Ja.
0: Kunst, cultuur, ligt jou nou aan het hart.
1: Ja.
0: Zo ken ik jou ook.
1: En hoeft niet altijd met geld, maar zorg wel dat het mogelijk faciliteer.
0: Ja. Ja. En tegelijkertijd zie ik jou ook als actrice. Onlangs heb ik een toneelstuk gespeeld. Als activiste, kortom.
1: Jezelf. Dat doe ik ook nog, ja.
0: PFAS Forever.
1: Ja.
0: Kortom.
1: Ja, daar ben ik ook nog mee. Met geen boeren ook. Ik ben vandaag niet geweest en 3 weken niet, want ik was wel op vakantie. Maar ik ga ook elke zoveel mogelijk zaterdags naar geen boers om de emmertjes grond terug te storten die zij vervuild hebben. Ja, ja zeker. Ja.
0: En wordt het dan daarna opgeveegd door jullie? Of doet,
1: nee,
0: geen
1: dat mogen we laten liggen.
0: Okay.
1: Dus dat wordt door geen boer zelf. Misschien dat ze het weer mee terugnemen.
0: En daar weer storten.
1: Ja.
0: Ja. Goed.
1: Ja.
0: We zijn aan het einde gekomen van het programma, Kitty.
1: Okay.
0: Je bent misschien uit de banken van de gemeenteraad verdwenen. Maar niet uit de activiteiten die binnen de stad de aandacht vragen.
1: Nee. En we hebben er net al een paar genoemd. Zoals Door blijf ik natuurlijk mee bezig. Ik zit ook nog eens in de werkgroep Dochters en Zonen van Dordrecht.
0: Ja, en TopNAV
1: met de verbeelding.
0: TopNAV,
1: dat beeld moet er komen. Vrouwenbeeld. We hebben hier geen beelden van vrouwen. En ja, Het is mooi, het is een prachtige. Er kan een prachtig beeld van komen. Dat gaan we ook zeker realiseren. Daar zijn we in een veel verder gevorderd stadium op dit moment. En daarnaast, ja, vrouwenzaken, daar blijf ik me mee bezighouden. We hebben net even in de pauze al gehad over Lisa Loep met het FOP-feminisme. Ja. Geweldig, een geweldig boek. Die echt omschrijft over. Ja, we denken hier in Nederland dat we het geregeld hebben. Hè? Dat er vrouwen mogen werken. We zijn continu bezig met meer gelijke lonen of voor dezelfde functies. We hebben kiesrecht en zo. Het is allemaal goed geregeld. Nou, we zijn gezakt naar de 43ste plaats op de wereldranglijst. We staan zelfs onder het Trump, onder het Amerika van Trump. Wat betreft vrouwenrechten en de positie van vrouwen. En zij laat echt zien dat de manier hoe we daar nu mee omgaan, schijnmanier is. En we moeten veel. Vrouwen moeten. We moeten het over mensen hebben. En het moet normaal zijn dat je als vrouw deelneemt aan de maatschappij. En niet op goedkeuring van mannen. He, vrouwen mogen werken als er te veel werk is. Dan worden we gestimuleerd om te werken. Op het moment dat het werk tekort komt, dan wordt er van alles uit de kast gehaald. Van nee, doe dat maar niet meer als vrouw. Dat is onveilig. Hè? Je wordt zwanger, toestanden. Dus in plaats van te kijken, is het werk inderdaad onveilig voor mensen. Ja. Dus moeten we iets anders regelen.
0: Maar goed, vrouwen
1: hebben daar gaan we een heel ander.
0: De vrouwen hebben daar zelf ook een rol in natuurlijk. Laat je het wel gevallen of neem je het initiatief?
1: Ja, dat is zeker waar, Ben. Maar we moeten met elkaar het initiatief nemen.
0: Ja.
1: Mannen en vrouwen, hand in hand. Genders, het maakt niet uit. Allemaal hand in hand moeten we kijken naar issues die er zijn. Willen we werken met elkaar? Willen we met elkaar de kinderen verzorgen? Dan moet er gewoon een goede kinderopvang zijn.
0: Ja.
1: En niet voor de happy few of met subsidies weer geregeld. Nee, zorg gewoon dat er kinderopvang is.
0: Goed. Luisteraars, u hoort het geluid van Kitty Kroeger. Het is lopen nog niet verstomd. Dus
1: nee.
0: Dat blijft
1: en ik
0: doorgaan.
1: Kom nog terug over dit onderwerp, ja. Over Lisa Loep. Want dat is echt geweldig.
0: Lisa Loep, oké, dan de volgende keer. Het laatste nummer. Daar gaan we meer de uitzending uit.
1: Ja, en die weet ik zelf, Hans. Girls on Fire van Alicia Keys. Dat nummer gaat over empowerment, over autonomie, over een nieuw begin, nieuw perspectief, een frisse start en controle over je eigen leven. Dus dat past helemaal in waar we mee.

0: van 12 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat is nog niet bekend. De straat was afgezet met lint. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. En daar wordt onderzoek naar gedaan. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 7:30 gisteravond in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. Op de Rode Zand in het centrum van Rotterdam is vannacht een motorrijder gewond geraakt. Gebeurde nadat de bestuurder een wheelie deed, waarbij hij alleen op het achterste wiel reed. De motorrijder botste op een auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En Sparta heeft gisteren uit in de Eimond in Velsen-Zuid gewonnen van Telstar. De wedstrijd eindigde in 1-3 voor de Spartanen dankzij doelpunten van Nukvi Torreson, Robin van Kruisen en Marvin Jong. Met de overwinning staat Sparta voorlopig op de 8e plek in de Eredivisie. Vanavond om 8 uur treft Excelsior thuis PSV. En morgenmiddag treft Feyenoord in de Kuip Go Ahead Eagles. Het weer dan nog, verspreid in de regio enkele buien. Vooral in de ochtend kleine kans op onweer. En in de loop van de dag opklaringen en droger. Het wordt zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 17 kilometer file vanaf Nederweert, een 30 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Goed nieuws over de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Is nog maar 1 rijstrook en wel de rechter dicht op knooppunt Leenderheide voor een spoedreparatie. Dus het verkeer kan er daar weer door. En op de A76 Geleen-Keulen bij de Duitse grens. 20 minuten vertraging door de controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.
1: Je spreekt me aan.

0: Update. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, een kapotte auto bij knooppunt Leenderheide. 20 minuten vertraging daar. Verderop richting Den Bosch op de A2. Vanuit Utrecht bij Zaltbommel. 12 kilometer file. Vanaf Culemborg duurt er een kwartier langer over. 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout. En een half uur tijdsverlies door de grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Keulen rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Juist vandaag werd Indonesië opgeschrikt door een aardbeving. Daarbij vielen al zeker 38 doden. De zware beving met een kracht van 7,7 was voor de kust van het eiland Flores. In de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was een steekvlam te zien. De man schreeuwde het uit van de pijn volgens getuigen en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is niet bekend. En in de tweede week van het nieuwe voetbalseizoen treft Excelsior vanavond om 8 uur in eigen huis PSV. Feyenoord is morgen aan de beurt. In de Kuip is Go Ahead Eagles dan de tegenstander. En Sparta won gisteravond uit in Velsen-Zuid met 1-3 van Telstar. Door de overwinning staan de Spartanen voorlopig op de 8e plaats in de Eredivisie. Het weer dan nog. In de loop van de dag meer opklaringen en droger dan vanmorgen. Maximaal ongeveer 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijden verkeer op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt de Leenderheide nog 10 minuten vertraging. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. En ook 10 minuten vertraging op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij knooppunt de Leenderheide is voor een spoedreparatie de rechterrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: jongen, jongen, de verkeerde timing. Ik denk, het is heet, hè, de echte vellen hangen aan je neus. En het is niet te geloven. We gaan een liedje over Ice Cream draaien van Blackpink en Selena Gomez. Is het me opeens toch een partijtje vervelend weer geworden? Nou, niks de Ice Cream, die vallen uit de lucht zo onderhand. Zeg, ja, we zijn er weer met Grenzeloos Weekend. Nieuws en informatie bij je uit de buurt. En dat betekent ook de leukste onderwerpen waar we het straks even over gaan hebben. En twee jonge dames die met vakantie zijn. Nou, daar zit ik dan. Gelukkig is de eerste gast vroeg in de studio. Dus dan gaan we gewoon vragen of hij met een hoog stemmetje kan vertellen. Jan, goedemorgen, goedemiddag. Hoe was je week?
1: Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Raad. Goedemiddag, Ridderkerk. Ja, mijn week was heel relaxed. En, want ja, ik heb nog vakantie.
0: Nou, dus geweldige week gehad.
1: Ja, zeer zeker. Mooi weer. En nou ja, misschien voor mevrouw iets te mooi. Want ja, die houdt niet van 30 graden plus. Maar dat doe je zo weinig. Maar de rest, einde van de week. Ja. Helaas, ik moet zeggen, en dat vind je ook niet erg, de voorbereiding, de puntjes op die voor de week die komen gaat.
0: En daar ga je straks over vertellen.
1: Is goed.
0: Leuk dat je er bent. Die meiden zijn er volgende week, nou in ieder geval eentje van de twee is er dan weer bij. Misschien allebei wel, dat weet ik niet precies. Het is allemaal met de jeugd die allemaal op vakantie gaat, hè, dat doet allemaal maar. Zeg, we gaan straks praten over de jeugdwielentour 3x2. Dat is iets Ridderkerks. De jeugd gaat fietsen bij ons in de buurt. Wat komen ze allemaal daar dan doen? Kunnen ze niet gewoon in Ridderkerk fietsen? Dat gaan we straks horen. En we gaan iets heel bijzonders bespreken. Heel anders dan jeugd. De Hemelpoort brievenbus. Dat is een heel iets bijzonders. Dat komt uit Hendrik Ambacht. En daar gaan we straks meer over horen. Verder hebben we het leukste nieuws uit de buurt. Maar vooral ook de leukste muziek. Luister maar bijvoorbeeld naar deze plaat. Als je dit hoort, dan zijn er geen excuses meer om je radio niet wat harder te zetten. Megan Trainor en No Excuses in Grenzeloos Weekend.

0: muziek zit je toch een beetje terug in de tijd te denken eigenlijk. Hè? Alsof we tientallen jaren terug zitten. On Tonight van Silva Bampa. We gaan niet vertellen waar dit liedje allemaal over gaat. Maar dat kan je zelf ook wel een klein beetje invullen, denk ik zo. Vers uit de Nederlandse top 40 was dat. De Ridderkerkse jeugd trekt de komende week per fiets de buurt in. Goeie kans dat je ze ergens dan tegenkomt, een hele lange karavaan. Maar waar gaan ze dan heen? Wat gaan ze eigenlijk doen in de buurt? We vragen het aan Jan Snijden. Hij is de voorzitter van de Jeugd Wielertour 3x2. Goedemiddag Jan.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er even bent. Om te beginnen, 3x2 bestaat al een aantal jaar volgens mij.
1: Ja. Ja, het is dit jaar de 54ste editie. En dat hadden er meer kunnen wezen, maar corona heeft 2 jaar roet in het eten gegooid. Maar de 54ste editie, dus ja, echt, echt lang.
0: Zeker, maar dan eigenlijk hoef je helemaal niet meer te vertellen wat we komen doen. Want Nieuw-Lekkerland of Papendrecht of waar dan ook, ze kennen toch 3x2.
1: Ja, ja, vooral als je naar Nieuw-Lekkerland gaat, heel de gemeenschap staat daar weer gelijk voor de deur. Want je hoort die muziek als die karavaan eraan komt. En dat geeft voor die kinderen ook een warm welkom, weet je wel. En daar draait het eigenlijk om. Het samen gaan, het fuseren van blijdschap en dat soort dingen. Ja, dus ja, dat is ontzettend leuk.
0: Mm-hmm. Ook natuurlijk, ja, we noemen dan even nu Nieuw-Lekkerland. Maar,
1: de andere dagen, Hendrik Ieder Ambacht. We zijn ook jaren in Zwijndrecht geweest. Ja. De Binnenmaas. Dat is ook weer een spektakel met die tunnel ertussendoor. En natuurlijk de laatste jaren weer gelukkig. Gewoon in Ridderkerk.
0: Want dat hoort er dan ook bij je thuis.
1: Ja, zeker. Je mag je thuisfront niet achterlaten.
0: Nee. Zeg Jan, die jeugdwielertour 3x2 die je dan al jarenlang bekend zou moeten zijn in de buurt. Wat is dat nou precies?
1: Ja, dat is eigenlijk een vakantie-evenement voor kinderen van 9 tot 16 jaar. En dat is eigenlijk... Ja, traditiegetrouw van vroeger. Vroeger gingen veel mensen niet op vakantie, bleven gewoon thuis. Ik heb mezelf ook nog indenken dat ik alleen maar een abonnement kreeg op Dolfijn. Het grote zwembad dat we toen hadden. En dat was je vakantiebesteding. En de rest moest je zelf je eigen vermaken. Nou, in die sfeer hebben ze dat vroeger opgestart om wat te organiseren. Samen met de onderneming van Ridderkerk. Om wat extraatjes doen. Het zij Jeugdland, daar is ook zo'n voorbeeld voor. En nu nog steeds de viswedstrijden in Ridderkerk. Om de thuisblijvende kinderen, maar dat was dan vroeger. Tegenwoordig kan iedereen eraan meedoen en doet ook iedereen eraan mee. Om wat extra te geven in die vakantie. Om wat plezier te krijgen. Om samen iets te doen. Ja, die verbinding. Dat was het. Dat was de opzet van 3x2.
0: Ja, ooit eens. En dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde.
1: Ja, zeer zeker.
0: En het is natuurlijk herkenbaar, hè? Want als dat spul dan overal aan het rondfietsen is, dan zie je heel erg veel fietsers en ze maken heel veel kabaal.
1: Ja.
0: Hoe herkenbaar is dat voor een buitenstaander?
1: Ja, ik denk als je altijd weer op de route, want we hebben natuurlijk een paar vaste plekken waar je allemaal altijd langskomen. We proberen dan, en dat is best heel moeilijk, om weer een andere route te kiezen. Ja, dat is herkenbaar. Je hoort het aan de muziek, je hoort aan de blijdschap van die kinderen, je hoort het zingen van die kinderen. Dus het verbindt ook niet alleen onderling die kinderen, maar ook de hele regio. Weet je wel, van hoor je het, daar zijn ze weer. Die reactie krijg je dan. En daar staan wij ook natuurlijk voor. Hè? Mm-hmm. Het is niet alleen lokaal, maar ook de regio eromheen. En mensen naar buiten. En het plezier wat wij heel de week hebben, overbrengen aan die mensen die even naar buiten komen kijken.
0: Hoeveel kinderen fietsen er mee?
1: Nu een kleine 200. Dat heeft misschien wel te maken planning van de vakanties. Mm-hmm. Misschien de geboortegolf en net even een dippie. Maar we blijven strijden. We gaan gewoon door.
0: Nou, waarom ik dat vraag? Als je 200 kinderen fietsen, plus wat begeleiding en muziek en alles. Ja. Hoe lang is dan zo'n sliert fietsen de kinderen?
1: Oh, ik kan het alleen maar een klein beetje in tijd uitdrukken. Want daar zijn er ook mensen naar geïnteresseerd. Als je de karavaan tegenkomt en je moet bij de eerste routewagen even stoppen, dan duurt het ongeveer 10 minuten eerder we voorbij zijn.
0: Ben je een paar kilometer lang?
1: Ja, dat is toch wel een paar kilometer lang, ja.
0: Dus als je dan onderweg van de week naar Nieuw-Lekkerland wil, naar Oldenzaal wil, naar Ambacht wil, om in de buurt, dan...
1: Ik zou haast zeggen, kijk even op de site van A naar Beter. Misschien wordt dat daar ook vermeld.
0: Sinds wanneer sta je erbij?
1: Nee, maar ja joh, weet je wat het is? Als je echt haast hebt, ga iets eerder van huis, zodat je toch nog op tijd komt. Dat is mijn advies. En joh, heb respect voor al die medewerkers en vooral voor die verkeersbegeleiders die deze kinderen gewoon veilig over de weg leiden naar het punt waar we naartoe willen. En heb een beetje geduld. Dat vragen we alleen maar aan die mensen.
0: Net als verleden jaar, al die jaren fietsen over de brug over de Noord, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Dat geeft best wat overlast. Kan je gewoon over het fietspad gaan met z'n allen?
1: Nee, dat is veel te smal. Ik werk zelf in Sliedrecht en ik ga ook regelmatig met de fiets over de brug van Ridderkerk naar Sliedrecht. En als je dan op die smalle fietspad rijdt, dan is het al eng om in te halen.
0: Mm-hmm.
1: Voor een echt ervaren fietser zoals ik ben. Dat kunnen we de kinderen niet aandoen. Ten tweede, alle auto's moeten dan toch weer over de weg. Alle verkeersbegeleiders, die kunnen er niet langs rijden, wat we wel op de brug doen. Dus ja, dat is een no-go. Mm-mm. Echt een no-go.
0: Dus afgesloten wegen en even vertraging hoort erbij.
1: Dat hoort er gewoon bij, ja.
0: Alleen verleden jaar was het een beetje uit de hand gelopen op diezelfde brug over de Noord. Maar dat was eenmalig, toch?
1: Ja, dat hoop ik wel, ja.
0: Stond het verkeer een heel klein beetje vast overal?
1: Ja, dat stond een beetje vast. Maar ja, daar was eigenlijk ook een beetje geduld en respect. En geniet er gewoon van. Want dat doen wij heel de week. Mm-hmm. Alle vrijwilligers die doen dat heel de week. Anders ga je niet een week lang ermee.
0: Gewoon genieten van fietsen. De kinderen die lekker het naar hun zin hebben en aan het zingen zijn.
1: Ja, dat in ieder geval... Mijn hart gaat er daar elk jaar weer harder voor kloppen. Al jaren. En zo zijn er nog meerdere. We hebben nu weer... want dat is toch wel een beetje het minimum. Tussen de 90 en 100. Dit jaar is het 99 medewerkers. Er is er één helaas afgevallen. Maar ja, dat hebben we nodig. En die hebben daar ook zoveel plezier van. Joh. Echt.
0: Ja. Wanneer ga je naar de molens toe en de omgeving?
1: Ja, dat is gelijk de dinsdag, de eerste
0: gelijk
1: dag.
0: Gelijk de dinsdag.
1: Ja, we proberen, we hebben naar tegenwoordig de laatste 4 jaren... proberen we dat samen met al die medewerkers en al die leiderenlijstjes. Kijk, wij kijken van de buitenzijde. Hè. We houden het algemene leiding een beetje in de gaten. Maar die mensen die op de fiets zitten en die hebben een andere belevenis. En daar vragen we aan van hoe of wat. En een van die dingen was het afgelopen jaar van... ja, we rijden nu 2 keer hele zware rit. Dat was dan naar Nieuw-Lekkerland. Dan krijg je 2 keer de Alblasserdamse brug. Dat is best zwaar voor kinderen van 9 jaar. En de andere dag daarna kregen we de steile helling. Dat deden we dan wel lopend. Maar lopend is hij ook nog zo zwaar. De Heinoortunnel. Dus we hebben dat nu gescheiden. We doen dinsdag een lange route. Dat is dan Nieuw-Lekkerland. Woensdag een korte route. Dat is naar Hendrik Ierenambacht. Donderdag weer de lange route. Naar de Winnemaas door de Heinoort. En vrijdag rondje Ridderkerk, net buiten de grenzen van Ridderkerk. En we gaan dan weer zwemmen in de Fakkel. Zo combineren we het een beetje af, zodat die kinderen de kracht houden tot aan de finale. Want dat vinden ze altijd leuk.
0: Mm-hmm. Zwembaden worden aangedaan, er worden spelletjes gedaan. Ja, je zou er uren over kunnen vertellen, maar die tijd hebben we niet, Jan. Ja. De hitte is voorbij. Van de week wordt het een beetje koeler en ook af en toe wat natter.
1: Ja.
0: Zit het zomerse gevoel er nog op in?
1: Ja, dat denk ik wel. De temperatuur is goed. Mijn moeder zou zeggen, de temperatuur is goed, wasmiddel niet. Maar als die hitte er is, dan heb je heel veel zorg. Je moet dan een hitteplan hebben. Je draagt zorg voor 200 kinderen. Water is enorm belangrijk dan. Moet drinken, moet te blijven drinken. Smeren voor verbranding. Tegenwoordig met die felle zon, die ozonlaag is ook een beetje dunner geworden. Dus dat geeft wel heel veel zorgen voor die kinderen. Voor ons, om die kinderen toch het

0: Ja, dat is op de socials. We hebben de Facebook en de Twitter. Maar we zijn enorm blij dat RTV Ridderkerk zich eigen omtovert te 3x2 radio van deze regio. Met het lijfverslag van jou en een nieuwe medewerker. Dus lieve mensen,
1: onze meren van dit programma.
0: Ja, onze, ja. Die rijdt volgend jaar, dit jaar voor het eerst mee. Dus daar kijken we naar uit. Ik hoop dat ze plezier dan beleeft. Dus we gaan het horen, Aad.
1: Gaat gebeuren. Jan, heel veel plezier komende week. En nou ja, goed, we horen nog wel van je.
0: Dank u wel, Aad.
1: Mooi. De jeugdwielentour 3x2, dus die door de buurt komt. En zoek dat maar eens op wanneer ze dan bij je in de buurt precies zijn. En dat die weg afgesloten is. Het is hoe dan ook niet meer zo heet. Dat is niet erg, want het wordt nog steeds een zomerdag. Iedere dag opnieuw. Een zomersfeest met de Doliazen bijvoorbeeld. Ik kom

0: nieuws uit de regio.
1: Met een verkort nieuwsblok Het Contact schrijft... Papendrecht heeft een nieuwe natuurroute gelanceerd. Inwoners kunnen onderweg 22 bijzondere plant- en diersoorten ontdekken. De route loopt door parken, langs het water en door natuurgebieden. Met QR-codes kunnen wandelaars en fietsers video's bekijken en quizvragen beantwoorden. En zo leren ze meer over dieren zoals de egel, ijsvogel en vleermuis. Tijd voor muziek van ABBA. Dat is lang geleden dat we dat nog eens op de radio hebben gehad. Dat mag best wel eens een keertje. Uit de doos, de oude doos zelfs, hebben wij deze geplukt. Het stof ervan afgeblazen, de groeven weer schoongemaakt, zodat de naald niet overslaat. En dan zijn ze gewoon in Grenzeloos Weekend te beluisteren. Dit is ABBA met Lay All Your Love On Me van het fameuze album...

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Juist vandaag werd Indonesië opgeschrikt door een aardbeving. Daarbij vielen al zeker 38 doden. De zware beving met een kracht van 7,7 was voor de kust van het eiland Flores. In de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was een steekvlam te zien. De man schreeuwde het uit van de pijn volgens getuigen en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is niet bekend. En in de tweede week van het nieuwe voetbalseizoen treft Excelsior vanavond om 8 uur in eigen huis PSV. Feyenoord is morgen aan de beurt. In de Kuip is Go Ahead Eagles dan de tegenstander. En Sparta won gisteravond uit in Velsen-Zuid met 1-3 van Telstar. Door de overwinning staan de Spartanen voorlopig op de 8e plaats in de Eredivisie. Het weer dan nog. In de loop van de dag meer opklaringen en droger dan vanmorgen. Maximaal ongeveer 24 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: We lezen op de site van RTV Ridderkerk. In de nacht van vrijdag 14 augustus rond 1 uur 's nachts ging een koolmonoxidemelder af in een appartement aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk. De brandweer stelde een verhoogde hoeveelheid koolmonoxide vast in de woning. En ook op andere plekken in het appartementencomplex werd een lichte verhoging gemeten. Daarom werd besloten het hele complex tijdelijk van het gas af te sluiten. Met Drie Rivierenlaan zijn al een aantal maanden problemen bij de appartementen. En het houdt de mensen bezig. Ze hebben geen idee wat er aan de hand is namelijk. En waar het toch steeds vandaan komt. De oude plaatjes opnieuw uitbrengen. En dan er wel iets mee doen. Maar het item toch nog houden zoals het hoort te zijn. Dat is Junkie XL goed gelukt. Weet je nog, die plaat van Elvis Presley? A Little Less Conversation. Hier is die. A little less conversation, a little more action.

0: Simply Wet Effect, Round in Grenzeloos Weekend. Goedemiddag, leuk dat je luistert bij het nieuws en informatie uit je buurt. Uit de buurt komt nieuws over wat er afgelopen woensdag, verleden week woensdag moet ik zeggen, is gebeurd in Hendrikido Ambacht. Waar op begraafplaats achter Ambacht een hemelpostbrievenbus is geplaatst. Bij het herdenkingsveld is dat. Een troostrijke plek voor woorden van gemis. Wat is dat nou verder dan zo'n brievenbus? Wat moet ik ermee doen? En waar gaat die post dan naartoe? Dat is een vraag voor Sandra van der Leer, want die weet er alles van.
1: Nou, het is daadwerkelijk een brievenbus die op onze begraafplaats staat. En mensen kunnen daar een brief, een kaartje of een tekening in doen voor iemand die ze missen. Vaak zijn er nog woorden die mensen graag hadden willen zeggen, herinneringen die ze willen delen of gevoelens die ze een plek willen geven. En vaak helpt schrijven bij de rouwverwerking. En met de hemelpost voegen we daar een symbolische handeling aan toe, dat je daadwerkelijk ook die boodschap kan posten. En natuurlijk weet iedereen dat dat symbolisch is, maar juist die symboliek kan voor mensen veel betekenis hebben.
0: Die brievenbus die staat dan op de begraafplaats zelf, neem ik aan. Heeft dat ding een soort van lichting? Halen jullie hem af en toe leeg? Of wordt hij gewoon gevuld tot hij vol is?
1: Ja, hij wordt gevuld tot hij bijna vol is. Dat houden wij in de gaten. En dan zullen we hem inderdaad leegmaken, zodat anderen ook weer hun brieven of tekening of kaartje erin kunnen doen.
0: En dan hebben we dat erin gestopt. Het is symbolisch natuurlijk, hè? Die brief, die tekening of wat dan ook. Wordt dat nog bekeken door iemand?
1: Nee, de berichten zijn echt bedoeld voor degene aan wie de woorden gericht zijn. Die worden verder door niemand gelezen. Wanneer die vol raakt, dan legen we de brievenbus. En vervolgens zorgen wij voor een passend, respectvol ritueel waarmee ze een laatste bestemming krijgen. Maar er is niemand verder die de brieven leest.
0: Nee, het is natuurlijk heel erg persoonlijk en privé wat erin staat. En daar gaat dus verder niks meer mee gebeuren.
1: Nee, daar mag men op vertrouwen. Dat wordt niet gelezen verder. De woorden zijn echt bestemd voor degene waar jij ze voor geschreven hebt.
0: Hoe zijn jullie bij de gedachte gekomen? Ik kan me voorstellen dat mensen verhalen vertellen bij de vleet tegen de medewerkers op de begraafplaats. Komt daar iets uit?
1: Ja, zeker. Ja, kijk, je komt daar toch met op zo'n begraafplaats met allerlei emoties en gedachten, herinneringen, et cetera. Dus zeker de medewerkers op onze begraafplaats hebben daar ook geregeld een gesprekje met mensen. Het initiatief kwam in dit geval bij perkamentsdichter Kim Mulder uit Zwijndrecht vandaan. Die heeft, toen ze bij ons op de begraafplaats was, bij het herdenkingsveld een heel mooi gedicht gemaakt. Dat hebben we ook geplaatst bij het herdenkingsveld. En zo hebben we contact gekregen. En zij heeft de hemelpost ontworpen. Dat is een soort bijzondere brievenbus. Had ze er eentje. En daar gaat ze ook mee de regio door. Dan zet ze twee stoelen neer. De hemelpost erbij en dan gaat ze in gesprek met mensen die over rouw en verlies willen spreken. En die kunnen dus bij haar ook in die brievenbus een berichtje achterlaten. En dat idee sprak ons erg aan, inderdaad met wat u zegt, dat mensen toch ook met hun verhalen en emoties zitten. Dat we dachten, zo'n hemelpost verdient ook een permanente plek op onze begraafplaats. En zo waren we de eerste begraafplaats die de hemelpost geplaatst heeft.
0: Hij staat er dan nu al eventjes. Af en toe kijken jullie, dat begrijp ik, om te kijken of die al vol raakt. Is het al een succes? Ja. Zit er iets in?
1: Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik denk dat mijn collega's op de begraafplaats die daar iedere dag zijn wel al even hebben gespiekt. Maar ik heb nog niet gehoord dat die vol zit. We kunnen ook niet zo heel dieper inkijken. Dus we zien het ook vooral pas als die vol begint te raken. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er inmiddels wat in zit inderdaad. Ja.
0: Is dat nou ook nog iets om op de begraafplaats reclame maken? Klinkt misschien een beetje raar, maar de mensen erop te wijzen van we hebben een speciale brievenbus?
1: Ja, zeker. Fijn ook dat u mij had uitgenodigd, want zo kunnen we er ook wat rugbaarheid aan geven. Ook een aantal kranten hebben er iets over gemeld. Dus zo proberen we hem inderdaad te promoten. Is niet echt een woord wat hierbij past. Maar inderdaad om er wel rugbaarheid aan te geven. Hij staat ook wel op een prominente plek in die zin op de begraafplaats. Dus als mensen bij ons door het hek lopen over het hoofdpad, dan staat hij vrij snel aan de linkerzijde. Bij het herdenkingsveld staat ook een bankje. Het gedicht staat daar. Dus als je bij ons de begraafplaats oploopt, dan kan je hem eigenlijk niet missen.
0: Het is een persoonlijk verhaal met persoonlijke inhoud wat je post in die brievenbus. Zou je hem zelf willen gebruiken als het uit zou komen?
1: Ja, dat denk ik wel. Soms heb je inderdaad een paar mooie woorden voor iemand die je mist. Ik moet zeggen, persoonlijk hou ik daar ook van. Hè, van schrijven en iets op papier zetten. Dat kan echt helpen om iets van je af te schrijven of te verwerken. Ja, dan heb je zo'n brief thuis liggen. Dan moet je hem eigenlijk zelf maar bewaren in een laadje of weggooien. Dus ik vind het zelf een heel mooi idee dat je daar de brievenbus voor kan gebruiken om er toch symbolisch nog een volgende stap in te zetten.
0: Laten we hopen dat het een succes is, dat jullie hem heel vaak moeten legen. Sandra van der Leer, bedankt voor de uitleg over de Hemelpoort brievenbus. Hij staat dus bij het begraafplaats achter Ambacht. En mensen die daar enig belang hebben op die begraafplaats, die zullen hem ongetwijfeld tegenkomen. Bedankt voor de uitleg.
1: Graag gedaan.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. In Ridderkerk openen op zaterdag 12 en zondag 13 september verschillende monumenten gratis hun deuren. Dat gebeurt tijdens Open Monumentendag. Dit jaar met het thema Veerkrachtig Erfgoed. Bezoekers kunnen monumenten bekijken en meedoen aan rondleidingen en andere activiteiten. Ook zijn er tentoonstellingen en fiets- en wandelroutes. Open Monumentendag trekt jaarlijks zo'n 1,8 miljoen bezoekers in heel Nederland. En wie weet komen we elkaar nogal ergens tegen met die Open Monumentendag. Even nog een leuke oude kraker draaien. Hier is Soul Sister met The Way to Your Heart.

0: Soul Sister en The Way to Your Heart. We gaan zo afscheid nemen van Grenzeloos Weekend op deze zaterdagmiddag. Waarbij het zomaar kan zijn dat je na het nieuws en alles weer sport kunt beluisteren op de radio. Dat is allemaal fijn. Volgende week is er weer een Grenzeloos. Dat is Mirre er in ieder geval ook weer. En misschien Floortje. Dat gaan we volgende week dan wel meemaken in deze vakantieperiode. Dankjewel David voor het schrijven van het programma vandaag. Het was een vrolijke en dolle boel. En dat gaan we nog even volhouden straks tot aan het nieuws. Want we hebben nog één plaats te gaan die we zo voor je zullen gaan draaien. De Grenzeloos zitten dan nu op. En dan vraag ik altijd aan de meiden van wat ga je dan van de week doen? Maar ja, dat is nu een beetje lastig, want ze vieren vakantie. Gauw beantwoord. Mijn antwoord zou zijn, en dat van David toevallig weet ik ook. We zijn betrokken bij de jeugdwielertour 3x2. We hebben er net over gehoord. Vanuit Ridderkerk gaat de jeugd de buurt in fietsen. En dat betekent dat je ze misschien wel ergens tegen gaat komen. En als dat dan zover is, dan kan je dat allemaal bekijken. Maar ook beluisteren bij Radio Ridderkerk. Zomaar eventjes een aardigheidje om een uitstapje te maken. De Grand Prix van Zandvoort zit eraan te komen. Dat is voor volgende week. Ik denk, nou, laten we een plaatje gaan draaien. Wat helemaal niks met autootjes te maken heeft, maar wel leuk.
1: Het is lekker weer. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort.

0: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Juist vandaag werd Indonesië opgeschrikt door een aardbeving. Daarbij vielen al zeker 38 doden. De zware beving met een kracht van 7,7 was voor de kust van het eiland Flores. In de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was een steekvlam te zien. De man schreeuwde het uit van de pijn volgens getuigen en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is niet bekend. En in de tweede week van het nieuwe voetbalseizoen treft Excelsior vanavond om 8 uur in eigen huis PSV. Feyenoord is morgen aan de beurt. In de Kuip is Go Ahead Eagles dan de tegenstander. En Sparta won gisteravond uit in Velsen-Zuid met 1-3 van Telstar. Door de overwinning staan de Spartanen voorlopig op de 8e plaats in de Eredivisie. Het weer dan nog. In de loop van de dag meer opklaringen en droger dan vanmorgen. Maximaal ongeveer 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Het is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is een auto met caravan geschaard bij Eurmond. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 5 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten op de A17 Dordrecht-Roosendaal bij Zevenbergen. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging voor het verkeer een kwartier. En 20 minuten oponthoud aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maxima 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam een half uur vertraging, bijna 6 kilometer file tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. A67 Venlo-Eindhoven bij Knoopend Leenderheide 4 kilometer file door een spoedreparatie, kwartier vertraging. En het staat stil aan de Duitse grens in Limburg op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file. Door een aanrijding rijd ik in treinen maar bussen tussen Tilburg en Boxtel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maxima 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Op de A67 Venlo richting Eindhoven staat 3 kilometer file bij Knoopend Leenderheide door een reparatie aan de vangrail, 10 minuten vertraging. En het controle file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens, 10 minuten extra in 2 kilometer file. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Sierhuiskerken 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maxima 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is de hand van de ANWB. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen. Tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer file door de controles een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jammer.

0: Deker.nl.
1: Ja, zeker.
0: D voor Deker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maxima 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je op?

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maxima 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

começando.

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maxima 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: van 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maxima 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: The Beat Company.
6: Drechtstad FM.
7: The GBC. House and Dance Mix.
8: House.

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maxima 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Jouw stad, jouw radio.
1: Basic Beats.
2: Drechtstad FM.
3: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. This radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
4: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt of luistert. Want ja, het is weer live via TikTok. En dit keer niet via de TV Papendrecht of YouTube. Dat is één keer in de zoveel tijd. Hè. Dan hebben we de TV-uitzendingen. En nu dus gewoon vanuit de radiostudio. Bij Drechtstad FM en TikTok live. Dus we beginnen gelijk goed met een track van Surgeon. Die heeft een mooie EP gemaakt. En daar gaan we wel meerdere van draaien. Dit is Coaster, de Norbak remix. Zoals elke week hebben we dus weer de nieuwste techno. En dat doen we dus ook lekker aan elkaar mixen. 2 uur lang. En dat op elke vrijdag. Want als je op vrijdag luistert, dan luistert je dus live. Het wordt herhaald in de nacht van zaterdag en zondag bij Atos Radio en ook bij Drechtstad FM. En ja, ik zou zeggen, gewoon lekker luisteren. Sit back and relax of ga helemaal los. Maakt mij niet uit. We gaan in ieder geval hier aan deze kant wel helemaal los met de nieuwe techno.

Ja, en dan zit het er alweer bijna op voor dit uur dan. Zometeen in de tweede uur dus nog veel meer techno zoals elke week. Ook weer aan elkaar gemixt door mijzelf, Paul Henderson. En dat is zometeen in het tweede uur. Kan ik wat namen opnoemen? Ik denk niet, want ik zit in de verkeerde lijst. Die krijg je zometeen van mij te goed dan. We gaan gewoon nog even lekker door. Ik gooi er nog eentje erbij. Nog een van Beat Therapy. En dat is dan de laatste plaat voor dit uur. En dan zometeen graag weer naar het nieuws. En het reclameblokje wat we altijd hebben.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Classic Beats. Drechtstad FM. No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je nog luistert. Of kijkt natuurlijk, het kan allemaal nog via TikTok Live ook. Ik ga nog een uur lang, zoals elke week, is het totaal 2 uur. Dus nog een uur lang techno mixen. En dat doe ik dus nu. Ja. We beginnen gelijk met VKN Modular. Dat is de artiest. Die heeft een nieuwe EP uitgebracht. En daar draai ik deze track van. Medicine, de original mix. Hebben er nog heel veel leuke nummers in het verschiet. Even kijken hoor wat ik allemaal heb. Oliver Kalte komt ook nog voorbij. En Matt Tone. Oh. En misschien nog wel Carrie Lekkerbush. Maar goed. Dat als het allemaal inpast natuurlijk. Nog een uur lang Basic Beats op jouw radio.

dan is het alweer bijna tijd voor deze week dan. Mocht je er nog geen genoeg van krijgen, dan kan het natuurlijk allemaal teruggeluisterd worden. Het wordt ook nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. Vervolgens wordt het ook nog eens een keer op SoundCloud gezet. Daar kan je alle shows nog eens een keer terugluisteren. Dus mocht je het hele weekend willen vullen met heerlijke techno of wat andere dingen. We hebben ook house setjes, wat specials met andere DJ's. Kijk het allemaal op onze SoundCloud. Kijk voor meer informatie hoe je daar kan komen bij www.basicbeats.nl. Daar vind je gelijk alle links naar de socials en de tv-uitzendingen. En heel de reutemeteut. We gaan er nog eentje ingooien. En dat is van Filterhead en DJ Tronic. Het nummer heet Allegra. Dat wordt voor mij ook een beetje laat. Goed, die ga ik er nog in gooien. En dan zeg ik graag tot volgende week.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de